mission of the group.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

never needed anyone. And making love was just one.

0: NV4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom beste luisteraars bij het programma Venite et Audite. Vandaag een speciaal een warm welkom aan mijn gast vandaag, Ritty Kenter. Welkom Ritty.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, soms kom ik tijdens het voorbereiden van een programma zomaar sites tegen die ik niet ken. Laat staan dat ik weet wie erachter zit. En gelukkig ben ik nieuwsgierig genoeg en ging op onderzoek uit toen ik bij een site terechtkwam bij Ritty. Ritty, we gaan straks nader kennis maken met je. Maar naar welke site zat ik te kijken?
1: Dat is www.kenteringen.nl.
0: Zo, nou, dat de luisteraars dan maar alvast weten. Kenteringen.nl. Dus als je mee wil kijken van wat doet deze dame, dan kun je daar terecht. Goed, Kenteringen dus. Maar laten we beginnen met de vraag, wie is Ritty?
1: Ja, ik ben 57 jaar. Ik woon in Glanenbrug. Ik ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen. Een zoon van 28, een dochter van 26 en een dochter van 13. En ik heb nog 2 bonuskinderen van 29 en 27. Dus het is een hele bak vol. Maar de meesten zijn het huis al uit. We hebben nu vooral onze tienerdochter nu nog. En ik ben heel actief voor de katholieke kerk in Glanenbrug, maar ook in Losser en in Enschede.
0: Ja, dat je zo actief bent, daar wil ik dadelijk meer van weten. Maar ben je altijd al katholiek geweest?
1: Nee, ik kom uit een Nederlands hervormd nest. Ik kom uit Groningen. Ik ben in een heel klein dorpje geboren, Stitswert. Niemand kent dat zo'n beetje. In het noorden van Groningen. In 1968 dus. En mijn ouders waren verder niet echt gelovig. Mijn moeder was wel Nederlands hervormd opgevoed. Ook met de zondagsschool. Dus die kende de Bijbel wel van binnen naar buiten. Maar mijn vader had er eigenlijk niks mee. En ja, we gingen eigenlijk alleen naar de kerk als we op vakantie gingen. Gewoon de kerk bekijken, hè? Als een cultureel iets eigenlijk. Later is mijn moeder wel weer bij de kerk gekomen in begin jaren 90. En ik was zelf, toen ik begon te studeren, toen ik 18 was, toen wilde ik mij wel, ja, toen had ik wel iets met God. Maar ja, omdat ik er natuurlijk ook niet mee was opgevoed, wist ik ook niet zo goed waar ik het moest zoeken. En toen ben ik in de, toen ik in de 20 was, een jaar of 22, 23, toen kwam ik bij een pastoraal werker, Mark van der Post. Die is nou missionaris in Brazilië, of in Argentinië bedoel ik. En toen kwam ik in een geloofsgroepje en ik had zoiets van, ach, ik ben niks, weet je wel. dat was heel leuk. Er was een Syrisch orthodoxe jongen en een gereformeerd meisje. En ik was er dus bij en een katholiek kind. En we gingen gewoon bijbelteksten met elkaar bespreken. En we zijn toen een weekend als groepje naar Abdij in Egmond binnen geweest bij de Benedictijnen. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder. Die liturgie, die sprak mij echt in mijn lijf aan. Hè? Dat spreekt aan, dat resoneert in je lichaam. En nou, dat was wel een beetje het begin dat ik dacht van ja, dit past bij mij. Maar ja, toen mijn moeder katholiek werd in 92, toen had ik nog zoiets van ja, die stap kan ik nog niet maken. Maar uiteindelijk in 2004, nadat ik de pastorale school had gedaan, ja, toen ben ik katholiek geworden daarna.
0: Maar je zegt, je moeder is katholiek geworden?
1: Ja, mijn moeder die is in 92 zo'n beetje katholiek geworden. Ze is inmiddels al overleden, maar toen was ze aan het schuilen bij de Jacobuskerk in Enschede. En daar waren toen nog de zusters dienaressen van het Heilig Sacrament, de Witte Zusters. En ze schuilden daar geloof ik voor de regen, daar was een Mariakapel. En dat waren gewoon zulke lieve zusters. En zij had het gevoel van, goh, ik kom echt in een warm bad. En voor haar was het katholieke geloof eigenlijk ook wel vrij nieuw. Maar ja, zij is daar gewoon blijven hangen en zij voelde zich daar heel erg op haar gemak. Later heeft ze wel tegen mij verteld, ze zei van nou, als ik nou bij een protestantse kerk naar binnen was gelopen, dan was ik protestant gebleven. maar ik had zelf wel zoiets, ja, voor mij past het echt als een jas. Ik heb me er altijd heel erg thuis gevoeld. Gewoon die taal van de liturgie en hoe we erover nadenken. Geen donderpreken, maar gewoon echt een bijbelverhalen als een spiegel zien. Ja, van hoe, wat zeggen die verhalen mij nu en hoe moet ik daarop antwoorden? Nou ja, met lijf en leden dus. Dat spreekt me heel erg aan.
0: Ja, en hoe werd het in het gezin, zeg maar, ontvangen?

0: En, maar omdat ik zelf nog niet aan die stap toe was, was het meer zo van, nou, dat is mooi voor mijn moeder, weet je wel. En ja, daar bleef het ook een beetje bij in het begin. Ja. Maar toen ik zelf katholiek werd, dat was met Pinksteren in 2004, op 31 mei was het toen. En nou ja, het was echt stralend weer en het woei en de hele kerk zat vol en onze eigen pastoor, die was, die had... Die mocht mij vormen tijdens de viering. Nou ja, dat was echt prachtig. Ik heb toen zelf een psalm geschreven en die mocht ik voorlezen als een vorm van getuigenis. Ja, dat was echt heel indrukwekkend. Ja, toen heb ik ook het gevoel gehad van de Heilige Geest die grijpt me bij mijn nekvel. Die sleurt mij mee, dus ja.
1: Maar waar sleurde de Heilige Geest jou naartoe? Was het een vreugde, een bevestiging? Wat was het?
0: Ja, het was aan de ene kant wel een bevestiging van, goh, hier hoor ik. Hè, eigenlijk was ik hier al, maar was ik me er niet bewust van of zo. Het was net alsof je ogen open gaan en ook mij erbij sleuren van, nu moet ik ook antwoorden. Hè, wat ik net al zei, van, ik moet er ook iets mee doen. En ja, sindsdien kan ik het ook niet laten om wat terug te doen, hè, om in de kerk bezig te zijn. Ja, dat moet ik doen.
1: Ja, wat bijzonder. De luisteraars die weten wel, hè, we nemen het altijd wat eerder op, zodat de jongens het goed kunnen afmonteren. Maar ik hoor jou zeggen, je werd op 31 mei, trad je toe tot de katholieke kerk. En deze uitzending is voor 31 mei,
0: Oh
1: hè?
0: ja, oh goed, ja. Oh, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Ja, dat is wel heel bijzonder inderdaad.
1: Ja. Eigenlijk nog eens een keer, na jaren, mocht je twijfelen. Ja, ik noem dit altijd knipoogjes van onze lieve Heer. Kijk, je wil het zien of je wil het niet zien.
0: Precies, ja. Nee, maar het geeft het, ja. Ik was dus al gedoopt, hè, als babytje, dus ik hoefde alleen nog maar gevormd te worden en ik kreeg de eerste heilige communie. Ja, en dat dan ook je hoofd, alles wordt gezegend. Dat is gewoon een brandmerk wat je krijgt. Dat draag je gewoon, ja, in je ziel. Dan, ja, kan ik niet zo goed uitleggen, maar dat is echt wel heel erg bijzonder, ja.
1: Ja.
0: Het sleurt je er helemaal bij.
1: Ja, ik herken het hoor. Hè, dat je. Nou ja, ik ben altijd wel katholiek geweest. Maar ik heb echt, zeg maar, binnen de charismatische vernieuwing. Toen ik die leerde kennen. Ja, wat ik altijd gezocht heb, vond ik. En ja, dan gaat je hart open en dan stroomt de liefde binnen. En die laat je niet meer los. En ben je nog zo vurig als in het begin, bij tijd en wijle wel. Maar ja, soms is het ook gewoon hard werken om erbij te blijven.
0: Je moet het vuurtje ook zelf brandend houden, hè?
1: Ja, precies. Er moet af en toe frisse lucht in.
0: Ja, een beetje brandstof, ja.
1: Maar als ik aan jou vraag, wie is God voor jou?
0: Ja, God is echt alles. Het is gewoon de hele schepping, onze hele wereld, alle dieren, de planten, de mensen. Dus ik heb heel vaak van Rudolf Otto, is dat geloof ik, hè, de tremendum en fascinosum van God trekt mij enorm aan. Maar het is ook zo groot dat het ook angstaanjagend kan zijn. Ja, het is veel te groot voor mijn lijf. Dus het gaat daar helemaal buiten. En aan de andere kant, ja, we hebben ook. Ik heb ook Jezus daar. Ja, dat is ook een persoonlijke vriend, zeg maar. Nee, dat vind ik zo mooi van die drie-eenheid. Van, hè, dat vuur wat in mij is ontstoken. En dat enorm grote, onbevattelijke van wie God is. We weten het allemaal gewoon helemaal niet. Maar we kunnen er wel iets van ervaren. En God spreekt tot ons door zijn woord. Ja, en Jezus, ik kan hem aanspreken, hè, door Jezus. Dus, maar God is daardoor ook heel persoonlijk. Ja, je kunt echt een relatie met God aangaan, hoe groot die dan ook is, hè.
1: Ja, dan is het vaak makkelijker, zeg maar via Jezus. Hè? Die staat dan nog wat dichterbij, die is op aarde geweest. Hè? En dan, Ja, nou, zijn.

0: door naar je vader, terwijl ze één zijn, maar zo is het wel. En Maria, wat voor plaats neemt zij in?
1: Ja, ik ben heel dol op Maria. Ik heb heel, sinds ik katholiek ben, ben ik ook echt een verzamelaar van katholieke spulletjes. Vooral, ik heb boven mijn keuken heb ik een rand, een houten rand, en die hangt helemaal vol met kruisjes. Dus ik koop minstens één keer per jaar met onze trouwdag koop ik een kruisje. En als ik iets moois tegenkom, ook een kruisje. Ik heb overal heilige hoekjes in huis. Heel veel met Maria, maar ook wel met Sint Joris. Dat is mijn trouwdag, op 23 april ben ik getrouwd. Ik hou heel veel van Theresia van Avila, van Franciscus. Mijn man heet Franciscus, Frank. Dus Franciscus van Assisi, ja, heb ik heel erg iets mee met het sobere en die band met de natuur. Ja, en Maria inderdaad, je vraagt naar Maria. Maar Maria ben ik ook echt heel dol op. Ik geef nou ook rozenkransgebed vanmiddag in ons parochiehuis. Neem ik altijd Maria mee en wat rozenkransjes. Ja, Maria is ook echt een. Ja, die kan voor ons voorspreken, hè? Dat vind ik ook een mooi beeld altijd. Zo van, ja, als je een beetje huiverig bent om iemand iets te vragen, dan kun je het wel aan de moeder vragen, hè? Zo van, wil jij voor mij een goed woordje doen? En dat heeft iets heel ontroerends. Dat ontroert mij op de een of andere manier heel erg. Misschien omdat ik zelf ook moeder ben, maar ja. Ja, Maria heeft een heel warm plekje in mijn hart. Ja, heel warm.
0: En luisteraars, we gaan heel even luisteren naar muziek en dan gaan we daarna verder kennis maken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. En vandaag is mijn gast Ritty Kenter, moet ik goed zeggen. Nou, we hebben al een beetje kennis met je gemaakt. Maar waar ik het natuurlijk ook over wil hebben, is over jouw website. Kenteringen.nl. Wat vinden we op die website?
1: Nou, in de eerste plaats natuurlijk de heiligen van de dag. Ik moet er gelijk bij zeggen, mijn website is in verhouding maar heel klein hoor. Want heiligen.net, dat is een website van Pater Dries van den Akker. Die is al een poosje geleden overleden. Dat is echt een website met duizenden heiligen. Want er zijn er ook echt duizenden. En ik heb slechts een website met iets van ongeveer 700 heiligen. Dus het valt wel mee, maar wel in ieder geval voor elke dag eentje. En ja, en ik heb er een beetje opgeschreven van, nou, hoe werkt het nou, zo'n heiligverklaring? Maar ik heb er ook een hoofdstukje over mezelf en overwegingen die ik schrijf voor als ik voorga in de kerk. Ja, dat kun je er allemaal vinden.
0: Ja, het is echt een hele mooie website. Ik had wel zoiets van, goh, zij moet Dries van den Akker ook kennen. En dat bleek ook wel zo te zijn. Maar wat ik ook mooi van... Hè?
1: Ja, ik ken hem niet persoonlijk hoor, maar zijn website wel. Ja.
0: Ja, nou ja, wat ik ook mooi van jouw website vind. Je geeft allemaal linkjes. Hè? Wil je over iets meer weten of een andere site raadplegen?
1: Ja, ik heb inderdaad bewust, inderdaad, ik schrijf zelf de samenvattingen, zeg maar, hè, de introotjes over de heiligen, maar de bronnen die ik dan heb daarvoor bekeken, die zet ik er ook bij, want ja, er zijn zoveel sites over heiligen, ik ben niet de enige. En ik vind het altijd leuk om ook achtergronden, daar ook de linkjes naar te zetten, want ik heb zelf ook bijvoorbeeld, nou ja, als het gaat over iets in de tijd van de middeleeuwen of de 80-jarige oorlog, nou ja, dan ga ik daar ook eventjes iets op zoeken. Hè? Dus het is ook, ja, als je je verdiept in heiligen, dan ben je ook heel erg met de geschiedenis bezig. Gewoon de geschiedenis van de mens, geloofsgeschiedenis. Ja, er zijn mensen die bekeerlingen, zoals ik bijvoorbeeld, die soms een compleet ander leven hebben geleefd en dan door een gebeurtenis heilig worden. Dus ja, die achtergrond vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja, het is echt heel mooi. En op die site is ook te lezen dat je lezingen geeft.
1: Ja, de laatste niet zo heel vaak meer, maar ik heb eigenlijk te weinig tijd voor. Maar ik ben inderdaad te strikken voor een lezing, als iemand dat wil. Ja, ik heb wel lezingen gehouden over Sint-Nicolaas, dat is natuurlijk ook erg leuk. Over Sint-Nicolaas valt enorm veel te vertellen, want er zijn heel veel legendes. Over Franciscus van Assisi kun je heel veel vertellen, daar heb ik ook over gehad. Ook over heiligen in de oorlog, zoals Edith Stein en Titus Brandsma. En over militaire heiligen heb ik een keer voor de geestelijke verzorging in Den Helder heb ik een lezing gegeven. Ja, ach, zoveel heiligen, zoveel mensen, zoveel heiligen. Ze zijn van alle markten thuis. Ja. Je vindt echt in elke beroepsgroep vind je wel een heilige. Dat is hartstikke leuk gewoon.
0: Nou, mijn bewondering voor jouw site die steeg echt met een minuut. Want ik denk, oh man, wat een uitzoekerij. En dan, nou ja, ik weet niet hoe technisch. Ik denk altijd dat ik wel aardig wat kan. Maar je hebt al die linkjes en ook de overwegingen. Een aantal, hè, het zijn er niet mega veel, maar... Ja, een aantal overwegingen heb je erop gezet. En waren dat nou overwegingen die, hoe moet ik het zeggen? Die jou zelf veel zeiden en dat je dacht van, god, dat moet ik delen? Of zijn het gewoon een paar keer per jaar dat je gevraagd wordt om...
1: Ja, inderdaad. We zijn hier in Twente. Ik zit dan in de parochie Maria Vlucht. Dat zijn de geloofsgemeenschappen van Glanenbrug, Losser, Overdinkel en Lonneker. En de parochie in Enschede, de Jacobus en de Sint-Jozefkerk. En de parochie in Haaksbergen. Dat is Haaksbergen, Buurse, Boekelo. Dat is één samenwerkende parochie Zuidoost-Twente. En daar zijn dus ook lekenvoorgangers en daar ben ik er één van. En ik ben vooral in de tijd dat ons pastoraal team erg klein was, ben ik veel voorgegaan in de Jacobuskerk. Hier in Glaanderbrug ga ik nog wel voor. In Losser ga ik voor op de woensdagochtendviering, één keer in de 2 maanden. En in een verpleeghuis, de Posten. Waar ik voor ga, daar bereid ik natuurlijk een viering voor met bouwstenen voor de liturgie. En ik zoek dan altijd mooie gebeden uit en dergelijke. En dan schrijf ik zelf de overweging bij het evangelie. En nou ja, die overweging die ik dan zelf schrijf, die zet ik dan dus ook op de website.
0: Ja, nou ja, wij zitten hier in Zwolle in ieder geval in een, nou ja, tussen aanhalingstekens, maar toch wel in een conservatieve kerk, hè? Er wordt het niet zo heel gauw pastoraal werkers en zo. Dus ze zijn daar wel, maar bij de Eucharistie, wij hebben op zondag altijd echt een Eucharistievieringen. En doe jij dan woord- en communiedienst of doe je meer een gebedsdienst?
1: Nee, woord- en communievieringen. Ja, wij hebben ook inderdaad, we hebben eucharistische centra in Losser, in de Heilige Maria Geboortekerk in Enschede en in Haaksbergen. En nou ja, daar kan ik natuurlijk niet voor gaan, want ik ben geen priester. Maar ik ga dus voor in woord- en communiediensten, woord- en communievieringen, bij afwezigheid van een priester. En soms is het op zondag in Glaanderbrug. Daar vieren we nu in het parochiehuis, omdat de kerk gesloten is. En dus op de woensdagochtendviering in Losser. Daar mag ik dan ook een woordcommunieviering geven. En in de Posten in Enschede, in het verpleeghuis.
0: Maar dat is echt, zeg maar, omwille van het gebrek van priesters.
1: Precies, precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik heb één keer gehoord, en nou moet ik terughalen waar dat was. Maar noem maar wat, hè, met alle respect, hè, maar er ging dus, zeg maar, een vrouwelijke voorganger. En er zat er een priester in de kerk. Ja, dat is not done, hè.
1: Dat is wel een beetje apart, ja.
0: Ja, dat denk ik van, hey, dit is een beetje
1: Ja,
0: raar. Maar
1: maar ook inderdaad. Oh ja, nee, ik wil alleen even zeggen, ik doe ook veel ecumenische vieringen. En dat dus de week van gebed in januari, vredesviering in september. We hebben een openluchtviering aan de Dinkel, echt in de buitenlucht in de zomer. En bijvoorbeeld als ik gevraagd word met. Waar bijvoorbeeld een ecumenische herdenkingsdienst, een gebedsviering voor 4 mei. En daar ga ik ook voor. Ja.
0: ja, mooi dat je. En weet je, mensen zoals jij, die moeten er ook zeker zijn, hè? Die, zeg maar, wat meer ecumenisch ook zijn ingesteld. Ik weet niet of ik het zou kunnen. Ik ben wel, zeg maar, ja, bij protestantse groepen geweest om voorlichting te geven. Hè? Ik was eerder. Deed ik, hoe heette dat nou toch? Nou ja, in ieder geval, als het dan over abortus ging, nou ja, dan vroegen ze onze groep, de VBOK was dat toen die tijd nog, nu heet het anders. Daar kwam ik daar wel en dat is wel prima, maar ja, ik zou toch niet zo heel makkelijk hier in Zwolle. Af en toe is er een extra dienst, ook een ecumenische dienst.
1: Nee, ik heb een hele goede band hier met de protestanten. Maar Glaanderbrug is ook klein, hè? En dat is heel leuk, want je komt mensen overal tegen. Maar nee, de protestantse gemeenschap is mij heel dierbaar hier. Misschien ook wel omdat ik uit protestantse huizen kom. En we doen, of hoe heet het, ecumenische vieringen in Glaanderbrug ook altijd samen met het Syrisch-Orthodoxe klooster. En dat is heel leuk. Dan roleren we dus om de beurt in iemands kerk. Nee, maar dat zijn hele mooie vieringen. En er komen wel, dat is wel grappig, ja, is wel grappig, er komen vooral protestanten op af. Die vinden dat dan toch heel fascinerend, kennelijk. Maar ik hou er zelf ook erg van, hoor. Dat doe ik heel graag.
0: Nou, het is wel zo dat je met de protestanten lijkt het beter en makkelijker over het geloof en wat het voor je betekent, wat het inhoudt. Als je, zeg maar, met katholieken onder elkaar bent en je vraagt wat door over de Eucharistie. Of nou, over andere mystieke momenten in de mis. Nou, dan kunnen ze je aankijken. Ja, en waar heb jij het over? Terwijl je met protestanten, ik weet niet, vaak verdiepender gesprekken kunt voeren.
1: Ja, die zijn ook meer gewend aan het woord, zeg maar, hè? Ik denk dat dat het ook is, dat ze er makkelijke woorden voor kunnen vinden. Maar het is ook moeilijk. Ik bedoel, juist met, ja, wat ik zeg van die liturgie is ook een heel andere taal, hè? Ja, dat is echt een andere taal. Dat gaat een hele laag dieper. Is ook heel moeilijk om daar woorden voor te vinden soms. En dat is, ja, spreken over God, dat maakt je eigenlijk een beetje stamelend, zeggen ze dan wel,
0: Ja,
1: hè?
0: nou,
1: Het is
0: maar dat
1: moeilijk om
0: is
1: over
0: ook
1: te spreken.
0: zo, ja. Hey, maar ik hoorde jou net ook iets zeggen over de rozenkrans. In Zwolle hebben we altijd op zaterdag om 12 uur, dan hebben we middaggebed. Dan doen we, nou ja, het Koningin des Hemels, zeg maar, een stukje Bijbel en de rozenkrans bidden, liedje. En dan is het klaar, een klein half uurtje. Wanneer doe jij de rozenkrans op?
1: Nou, ik ben er nog maar net mee begonnen, want in Enschede doen ze het al een poosje op de dinsdagavond. Daar is al een hele vaste groep. Dan kom ik zelf s'avonds niet zo gauw in Enschede. Ik heb ook vaak weer andere dingen. Maar ik dacht dus dit jaar van nou, we moeten in mei ook gewoon een rozenkransgebed in Enschede of in Glanenbrug aanbieden. En dan liefst overdag, want onze geloofsgemeenschap is echt een oudere geloofsgemeenschap. Terwijl in Enschede een enorme opleving is van jongeren, hoor. Er zijn heel veel experts en heel veel studenten. Daar zit de kerk echt bomvol op zondag. Maar in Glanenbrug is gewoon is een geloofsgemeenschap van senioren, zeg maar. Dus ik dacht van, nou, dan doe ik dat 's middags en dat komt mijzelf ook beter uit. Dus ik doe het nu in mei en dan wil ik het in oktober ook weer aanbieden, want onze kerk heet dus Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. En dat is een feestdag op 7 oktober. Dus ja, maar dat vind ik mooi. Ja. En ons dameskoor die wou meteen meedoen. Dus we doen een openingslied en een slotlied. En na elke 10 rozenkrans, na elke 10 wezen groetjes, dan wordt er een couplet gezongen van één lied. Ja, en dat doen we elke week even een ander lied. Ja,
0: Oh,
1: nee, dat is heel
0: mooi.
1: mooi, ja. Ja, en dat vind ik ook gewoon heel fijn. En ik hou heel erg van oudere mensen, dus ik voel me daar heel erg bij op mijn gemak. Ik ben natuurlijk een van de jongsten, maar ja, vind ik een fijne plek. Ik voel me er heel erg thuis.
0: Ja. Riti, jij geeft lezingen. Daar wou ik nog heel even over weten. Hoe gaat dit in zijn werk? Benader je mensen persoonlijk of word je benaderd via de site?
1: Ja, tot nu toe wat ik zeg, geef niet heel erg veel lezingen, maar meestal word ik inderdaad gevraagd. Ik ben een keer gevraagd door het studentenpastoraat in Leiden. Daar heb ik een keer een lezing gegeven over Catharina van Alexandrië. Zo heette de parochie ook, dus dat was ook erg leuk. Dat was voor een parochiemiddag. In Den Helder ben ik dus een keer gevraagd door Fred Omvlee, die was toen nog hoofdgeestelijk verzorger. Die doet nu allemaal Elvis-diensten, hè? Ja, dus daar heb ik over militaire heiligen een lezing gegeven. Ja, en verder inderdaad over Sint-Nicolaas hier in Glanenbrug heb ik een keer een lezing gegeven. In Losser ben ik een keer gevraagd door de protestantse kerk notabene. Die vonden het dan leuk om iets te horen over heiligen in tijden van oorlog. Dus over Titus Brandsma en Edith Stein en Maximiliaan Kolbe, daar heb ik toen ook over gehad. Dus ja, mensen kunnen mij vragen via de website. Mijn e-mailadres is dus info@kenteringen.nl. Dus dan ben ik bereikbaar op die manier.
0: Ja, zijn er kosten aan verbonden?
1: Nou, ik vraag reiskostenvergoeding, dat staat ook op mijn website. En nou, in principe ongeveer 100 euro voor een half uur of tot een uur. Nou, meestal in de praktijk loopt het wat uit, maar ik doe er ook niet zo heel moeilijk over. Het is voor mij gewoon het is gewoon niet gratis om het te geven, want het kost je veel tijd en de reistijd natuurlijk. Maar nee, dat vind ik heel erg leuk. Ik neem mijn eigen laptop altijd mee en meestal zorgt de plek waar ik kom voor een beamer, maar zelf heb ik er eventueel ook eentje. En dan meestal samen met een PowerPoint. En ik laat zoveel mogelijk beeldmateriaal zien en dat vertel ik erbij. Want ik vind een PowerPoint met heel veel tekst, dan moeten mensen allemaal gaan lezen en zo. Dus ik doe zoveel mogelijk plaatjes en ik vertel daar dan een heel verhaal omheen. Ja, en dat is erg leuk. En dan, nou, na afloop hadden we nog even met elkaar in gesprek. Oh ja, over Oscar Romero heb ik toen ook een lezing gegeven toen hij heilig werd verklaard in 2014. Ja.
0: Ja, mooi. En tot welke afstand ga je? Ga je ook tot het onderste puntje van Limburg?
1: Ja, als mensen me willen hebben, dan kom ik gewoon. Ja. Ja hoor, ik ben dus ook inderdaad naar Den Helder geweest. Het was een enorm eind met het terrein.
0: Oh
1: Maar
0: ja.
1: nee, ja. En Leiden was ook wel een heel eind. Dus, maar als mensen mij graag willen horen, dan, nou, dan spreken we dat gewoon af.
0: Ja, en
1: Ja.
0: ik kan me dan voorstellingen hebben, dan geef je een lezing. Komen daarna ook nog gesprekken op gang?
1: Jawel, ik zorg altijd wel voor naar zo'n, ja. Na afloop van zo'n viering is het toch altijd even, dan is het voorbij. Mensen gaan nooit meteen weg natuurlijk. En nou, kijk, in de Sinterklaastijd heb ik natuurlijk pepernoten bij me. En, maar goed, nee hoor, daarna is er altijd eventjes koffie en moment om na te praten. Ja, sommige mensen blijven echt hangen. Ik neem vaak ook wat boeken mee als ik boeken heb over de heilige of wie ik spreek. Dus dan is er meestal een boekentafel dat mensen een beetje rond kunnen neuzen. Ze kunnen mij persoonlijk aanspreken en meestal is er nog wel een gesprek gewoon met de groep zelf. Ja. Heel leuk. En toen in Den Helder heb ik ook nog een werkvormpje gedaan. Er was een hele grote groep, of nou, een hele grote groep, maar toch een behoorlijk groep. Toen heb ik de groep in tweeën gesplitst. En gezegd van, nou, deze heiligen zijn besproken, welke spreken jou nou het meeste aan? Hè? En dat is ook leuk natuurlijk. Maar voor veel mensen zijn veel heiligen nieuw. En, maar kijk, hele bekende zoals Jeanne d'Arc of zo, die kent iedereen wel een beetje. Maar ja, er zijn ook heiligen waar niemand. Ja, of waar heel veel mensen niet van gehoord hebben. En zo ben ik zelf dus ook al die heiligen op het spoor gekomen. Dan denk je van, goh, wat een bijzondere levensverhalen allemaal. Het zijn gewoon allemaal mensen geweest. Ja, die hebben hier op aarde rondgelopen. En dat vind ik heel fascinerend. Ja.
0: Nou, en wat ik ook bijzonder vind, zeg maar, nou, jij pakt alle heiligen. Ik weet niet, ken jij Evelina Borger?
1: Evelien, nee, die ken ik toevallig nog niet. Nee.
0: Heb je een Facebook?
1: Ja, heb ik zeker. Ja, ja,
0: Ja,
1: ja.
0: oké. Okay. Nou, Evelina Borger en Pater Pio.
1: Ja, paasvideo kennen we.
0: Ja, zij weet daar enorm veel van en ook over zoveel heiligen. En zij, ik kom zelf, ik dacht uit Polen, maar spreekt fantastisch Nederlands hoor. En ja, ook zo'n kennis van, ik weet niet hoeveel heiligen. En dan denk ik, ja, mooi hè, dat verhaal ja, doorgaat.
1: Nou, precies. Nou, dat vind ik ook. Want ik heb dus inderdaad op alle social media, op 7 plekken, zit ik elke dag dan een heilige van de dag. En ik vind het maakt, ik hoef er helemaal niks aan te verdienen. Ik vind het gewoon, hè, kost mij alleen maar tijd. Maar ik vind het gewoon heel leuk dat die mensen niet vergeten worden. Hè, dat zijn mensen die hebben geleefd.
0: Wat doe je in je dagelijks leven?
1: Nou, 3 keer in de week ben ik poetsvrouw. Op maandag ben ik altijd op parochiecentrum in Lossen. Daar maak ik de kantoren schoon. En op dinsdag bij een ouder echtpaar. En op vrijdag, dan heb ik een lange dag. Dan ben ik echt hulp in huishouding. Dan maak ik het hele huis schoon bij een groot gezin. En dan doe ik ook de was en dergelijke. En tussendoor, ja, ik zit in heel veel werkgroepjes. Ik zit in de pastoraatsgroep in Glaanderbrug. Ik zit in een PR- en communicatiegroepje, waar ik dan ook gedeeltelijk de websites bijhouden van onze parochie. De Facebookpagina van de parochie hou ik bij. Nou, mijn dochter zit bij een theatergroepje van het jongerenpastoraat. Die is er elke woensdagavond en daar doe ik een beetje de PR voor. Die zijn nou net met een nieuw stuk bezig. De Oase is een ecumenische plek, een buitenluchtplek, dus hier aan de Dinkel in Gronau. Daar doe ik ook een beetje de PR voor. Ja, dus ik ben eigenlijk de hele dag altijd wel bezig met dingen. En
0: Nou joh, een
1: met de
0: bezige
1: buurtkinderen.
0: bij
1: Ja,
0: ben je.
1: ja. Ja. Soms kom ik aan mijn eigen huiswerk niet zo goed toe. Dan denk ik van, oh, dat, ik moet nog strijken, weet je wel. Of,
0: Ja, maar dat is net als een timmerman, hè? Zijn vrouw wordt altijd boos van overal is het timmerwerk gedaan en hier ligt het al een jaar te
1: Nee.
0: wachten.
1: Precies.
0: Oké, okay. Nou we gaan even ontspannen. We gaan even rustig luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, we vervolgen het programma met Ritty Kenter. En wilt u meer weten, kenteringen.nl, dan leest u veel meer over haar. En je doet trouwens heel veel, behalve kenteringen.nl bijhouden. Vertel over je social media gebeuren.
1: Ja, nou ja, ik vind heiligen dus heel fascinerend. Het zijn allemaal mensen die echt hebben geleefd. Er zijn natuurlijk ook wel legendarische heiligen bij, waarvan het leven niet echt bewezen is. Hè. Die zijn ook eigenlijk van de officiële heilige kalender geschrapt, zoals Christoffel bijvoorbeeld, die we toch op onze sleutelhanger hebben bijvoorbeeld. Maar goed, de meesten hè, die spreken echt uit onze verbeelding. En ik heb zoiets van, nou ja, heel veel heiligen die raken een beetje in de vergetelheid of die zijn überhaupt niet bekend. En dan vind ik het heel leuk om elke dag even een heilige uit te lichten. En er zijn heel veel social media natuurlijk, maar ik heb er dan de meest bekende voor mij althans voor uitgelicht. Dus ik heb een Facebookpagina, ik heb een pagina op Twitter, wat nu X is. Ik heb een pagina op Blue Sky, op Mastodon, op Threads, op Instagram en op Pinterest. Nou, dus op 7 plekken. En het grappige is, die hebben alle 7 gewoon hun eigen volgers, hun eigen bereik. Dus ja, bij de een bereik ik de een en bij de ander bereik ik de ander. En ja, het gaat dus helemaal niet om mijzelf, maar ik vind het gewoon leuk om dan die heilige eventjes uit te lichten. Dus altijd een plaatje of een foto van die heilige en een korte omschrijving. En dan, nou ja, dan wordt die eventjes weer ja, in de wereld gestuurd.
0: In het licht gezet. Wat voor reacties krijg je nou?
1: Nou, bij de meeste niet zoveel. Op Facebook wordt het meest gereageerd. Nou, de meeste die reageren bijvoorbeeld met amen of zo, of wat interessant. Dus ja, echt heel veel reacties krijgen niet. Maar nou ja, sommigen die zeggen wel van, nou, mijn kindje is ernaar genoemd of zo. Of ja, of wat bijzonders. Zoals laatst bijvoorbeeld Pater Damiaan. Dat is natuurlijk ook een hele bijzondere man geweest. En ja, dan zijn mensen echt wel onder de indruk van zo'n verhaal. Maar ja, sommige heiligen worden weinig geliked, zeg maar. Want ja, die zijn zo onbekend, dan nemen ze dat maar gewoon even voor waar aan. Maar de grote heiligen, echt de bekenden, die trekken natuurlijk wel veel aandacht. Zoals Pater Damiaan en Franciscus en nou ja, die mensen. Ja,
0: ja, ik had kort geleden met Joost nog een opname. En daar hebben we gesproken over de heilige Cunera, dacht ik dat ze heette.
1: Cunera, oh ja, uit Renen. Ja, ja. Ja, dat was inderdaad een prinses en die werd van een heuvel geworpen. Een heel akelig verhaal eigenlijk. Ik zal het eventjes opzoeken, want ik ben het verhaal niet helemaal in mijn hoofd hoor, want er zijn er zoveel. Maar,
0: ik was alleen nog benieuwd, ik had er nog nooit van gehoord en jij zegt, ja, daarbij regen. Nou ja.
1: Ja, precies. Ja, ja, dat is wel heel leuk inderdaad. Die wordt herdacht op 12 juni. Dat is dan wel de dag van de translatie, dus van het verplaatsen van de resten, hè, van de relieken. Ze is eigenlijk gestorven in oktober en die is aangetroffen bij keel- en veeziekten. En zij zou hebben gewoond aan een hof en zij werd heel erg vertrouwd met de sleutels van het kasteel. Maar goed, de vrouw des huizes die was enorm jaloers op haar. En die liet haar toen wurgen met haar eigen halsdoek. Geholpen door een dienstmeisje. Nou, toen werd ze begraven op een heuvel. Daar werden allerlei genezingen gerapporteerd. Heel, allemaal wonderen en zo. De Cunera-heuvel heet het dan ook in Renen. En nou ja, de koningin, of, hè, die haar dus had laten vermoorden, die werd uiteindelijk gek en die stortte zich van die heuvel af. Maar goed, dus zodoende heeft zij dus ook heel veel mensen weer tot bekering gebracht, hè, door die genezingen. Dat zien we bijvoorbeeld ook in Lourdes bijvoorbeeld. Hè. Ja, overal waar echt wonderen gebeuren, dan zie je mensen van, god, er is toch meer tussen hemel en aarde. En ik denk echt dat wij, als wij er niet meer zijn, als we in de hemel worden opgenomen en ja, als je echt uit de liefde hebt geleefd en je bent betrokken op de mensen, ja, je houdt ook echt van de mensen, dan geloof ik echt dat die betrokkenheid niet zomaar voorbij is. Ja, dat gewoon, ja.
0: Ja, ik vind de verhalen van bilocatie vind ik altijd ook
1: Die zijn ook heel bijzonder, hè?
0: bijzonder. Hè? Voor de luisteraars die dat gemist hebben. Bilocatie, dat wil eigenlijk zeggen, nou, hè, dat Riti nu zegt, nee hoor, Trudy en ik, we zaten samen achter Zoom het programma op te nemen. En een ander die zegt, nee hoor, Riti die zat bij mij in de huiskamer. Dus dat mensen zeggen, hè, ja, op verschillende plaatsen, bilocatie. Hè, dus dat je op twee, volgens mij kan het zelfs op meerdere plekken tegelijk zijn.
1: Ja, Gerardus Majella was er ook eentje. Hè? Dat was nog een hele jonge knaap, kleermakerszoon. Die werd ook inderdaad op verschillende plekken gezien. Ja, hoe dat dan is, ja. Dat zat, ja, of dat nou iets met concentratie te maken heeft, of intentie, ja, intensiteit in ieder geval.
0: Ik denk, Riti, net als je geen woorden kan vinden van wie is God voor mij, wie is Jezus voor mij, dat is te groot. Bilocatie, ik denk in onze beleving, wij die het niet van dichtbij meegemaakt hebben, niemand kennen die, het is te abstract. We moeten het geloven omdat het zo getuigd is, maar. Het is te groots. En dat vind ik het mooie in de katholieke kerk. We hebben daar mysterie, mystiek. We kunnen niet alles vanuit de Bijbel, hoewel Filippus, even kijken, er is wel een verhaal, hè? Dat, even kijken, met wie was Filippus nou ergens onderweg en dat hij later ergens anders werd aangetroffen?
1: Ja, dat
0: Die
1: zou
0: had met die
1: Filippus wel eens
0: eunuch in
1: kunnen
0: die
1: zijn.
0: koets
1: Ja,
0: gezeten.
1: precies, precies. Ja.
0: En nou ja, dus het is bijbels, hè? Ook daar komt het voor. Ja, prachtig.
1: Precies, ja. Ja,
0: Hey,
1: mooi
0: maar
1: is het, hè?
0: over wonderlijke dingen, hè? Wat ik zo grappig ook van jouw site vond. Noodhelpers. Ja, ik ken helpers zelf. Het heilige Clemens Maria Hofbauer. Hè? Nou, in hopeloze zaken. Hè? Voor sommige mensen bid je dat je denkt van, nou, dat lijkt wel een hopeloos geval. Maar jij hebt noodhelpers. Zijn dat weer anderen?
1: Noodhelpers, ja, dat zijn eigenlijk heiligen die in de middeleeuwen heel sterk vereerd werden. Dus dat is een vaste groep van 14 heiligen. Die leefden tussen de 2e en de 4e eeuw, zo'n beetje. Die heel specifiek zijn aan te roepen bij bepaalde ziektes of aandoeningen. Dus bijvoorbeeld bij hoofdpijn, bij keelpijn. Pestheiligen heb je ook. Dus er zijn 6 pestheiligen onder de noodhelpers. Maar niet alle pestheiligen zijn noodhelpers en niet alle noodhelpers zijn pestheiligen. Dat was dus vroeger in de tijd van de pest. Hè, dat mensen dus een pestheilige aanriepen. En dat ze zeiden van bid voor mij. Hè, dat ik weer beter word of dat ik mijn lijden kan verdragen, iets dergelijks. Ja, en noodhelpers waarom ze precies zo zijn genoemd, dat weet ik niet, maar ik denk dat ze zo zijn genoemd dat mensen daar een vlugge genezing of een vlugge hulp bij hebben verwacht. Want kijk, heiligen genezen natuurlijk niet altijd stantepeden, maar ze kunnen je in ieder geval ook helpen, denk ik, om het lijden te verdragen. Hè? Dat zien we nu bijvoorbeeld met zo'n jonge heilige als Carlo Acutis of die Pier Giorgio Frassati. Ja, dat zijn jongeringen. Als je denkt van goh, als je zo jong bent en je kunt je lijden zo verdragen. Dus nu ook zo'n meisje is net overleden, hè? Een heel bekend meisje als influencer op social media. Maar dat zijn echte voorbeelden van, ja, als je heel ernstig ziek bent, dat is afschuwelijk. En het ziet er ook echt uitzichtloos uit. En toch, ja, er zijn mensen die jou kunnen bemoedigen. Ook Lidwina van Schiedam was ook zo'n vrouw die ook een heel zwaar ziekbed had, jarenlang op bed. En toch door de kracht die zij uit haar geloof putte, daarmee kon ze mensen troosten. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En dat geldt ook voor noodhelpers. Ik bedoel, hè, als je echt last hebt van migraine, dat is afschuwelijk. Ik heb het ooit wel eens een paar keer, twee dagen gehad, maar mensen die daar echt aan lijden, ja, dat is verschrikkelijk. Maar als je weet dat er iemand is die dat ook heeft ervaren en die daarmee om kon gaan, dat geeft je toch ook wel kracht om. Kracht naar kruis. Hè? Ja, dan geeft mensen toch aandacht. Ja, toch rust.
0: Voor de duidelijkheid, de heilige zelf, die genezen niet, hè, maar zij spreken ten beste, hè, bij ons lieve Heer. En nou, die geeft ze dan de gunst. Nou ja, hè, werkt mee aan hun nou ja, leven, zeg maar.
1: En het is ook heel grappig, hè, want met de echte oude heiligen, zoals bijvoorbeeld Dionysius, bijvoorbeeld, die is onthoofd, afschuwelijk natuurlijk, maar daarom wordt hij dus aangeroepen bij hoofdpijn. Dus dat is, ja, ook, het heeft soms ook gewoon iets heel grappigs, hè, of iemand die de darmen zijn uitgetrokken, hè, bij Erasmus van Formé bijvoorbeeld, nou ja. Die kun je dus aanroepen bij darmklachten. Daar snap je dus. Dat verband werd vroeger heel vaak gelegd. Ja, dat verband werd heel vaak gelegd van, oh, iemand heeft iets met zijn hoofd, dus kunnen we hem aanroepen bij hoofdpijn. Dus het is niet soms. Ja, dat vind ik dus juist ook wel weer heel mooi, hè, van heiligen. Ja, of mensen die last hebben van huidverraad of zo, die kun je aanroepen bij huidproblemen.
0: Maar wie zei je nou net met die darmen? Dat ken ik niet.
1: Oh,
0: Wie was
1: oh
0: dat?
1: ja, nou dat is ook een van de noodhelpers. Erasmus van Formé. Sint Elmo wordt hij ook wel genoemd. Dat is de noodhelper van 2 juni. Op 2 juni wordt hij aangeroepen. En die wordt aangeroepen dus bij ingewandstoornissen en maag- en darmklachten. En dat werd iemand, die werd echt op de martelbank gelegd. En nou echt een gruwelijke dood gestorven. Maar vanwege die doodsstrijd wordt hij dus gedacht van nou. Dan kan ik hem bij
0: Nou
1: doen.
0: ja, kijk, het wordt uitgezonden 31 mei, dus 2 juni, dat is de zomaar.
1: Oh ja.
0: Dus, nou, de Sint Elmo. En wil je daar meer over weten, dan ga je naar de site van Riti, kenteringen.nl. Zoek je naar noodhelpers.
1: Die
0: En
1: staan
0: hij
1: onder
0: staat
1: kopje
0: als nummer,
1: patroonheiligen.
0: ja,
1: Ja.
0: als nummer 9 staat hij op de lijst.
1: Ja, precies. Onder patroonheiligen heb ik groepjes gemaakt. Ook lang niet alle patronaten hoor, maar daar zit inderdaad het groepje noodhelpers tussen.
0: Ja, en hij staat niet op nummer 9 omdat hij nummer 9 is. Nee, het is omwille van de alfabetische volgorde.
1: Ja, precies, precies. Ja.
0: En ze hebben ook nog samen een feestdag.
1: Ja, inderdaad. Ik moet zelf ook eventjes spieken hoor. Ik weet niet alles hebben.
0: Nou, ik kan het je zeggen hoor. Want
1: Ja.
0: ik had.
1: Oh ja. Gezamenlijke feestdag op 8 augustus, klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, dat is bijzonder, hè? Dat ze al die heiligen dan bij elkaar zetten. En dan 8 augustus. Waar komt die 8 augustus dan vandaan? Of is dat zomaar, hé, er is nog een plekje vrij voor noodhelpers?
1: Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, bij 8 augustus denk ik ook volgens mij aan. Heeft het iets met Sint-Michaël te maken? 8 augustus, even kijken hoor. Moet heel even kijken wie er op 8 augustus ook alweer vereerd worden. 8 augustus. Nee, ja, daar heb je ook een heleboel. Dominicus Koesman van de Dominicanen. Misschien hebben die ervoor gezorgd. Ik weet het niet precies.
0: Nee,
1: Nee, waarom
0: geeft
1: dat precies 8
0: niks.
1: augustus.
0: Er moeten ook vraagtekens blijven.
1: Ja.
0: En maar als we het over heiligen hebben, noodhelpers, welke heilige spreekt jou het meest aan?
1: Nou, ik ben zelf heel erg dol op Therese van Avila. Zij is ook uitgeroepen tot kerklerares. Nou, dat vind ik ook heel mooi, hè? Een vrouw als kerklerares. Een kerklerares heeft ook theologisch echt wat te vertellen. Dat is dus ook niet alleen maar iemand die voor een ziekte kan worden aangeroepen, maar die heeft ook echt heel veel nagedacht over hoe God met de mens omgaat en hoe de mens met God om kan gaan. Ja, hoe we een band met God kunnen krijgen, ook al ja, kunnen we hem niet zien, hè? Want het is ook heel vaak, ja, het argument zo van, nou ja, God bestaat niet, want ja, pff, kun je toch niet zien. Maar je denkt van, ja, liefde bestaat ook, dat kun je ook niet zien, hè? Dat is ook iets wat je moet ervaren. En zo is God ook, denk ik. En als je alleen al rekent hoe de natuur zichzelf steeds weer herstelt en hoe alles naar de winter weer groeit. Nou, dat is ongelooflijk wat voor leven er alleen al in de bodem zit. En wat we nodig hebben om te leven, ja, en elkaar. Ik dwaal af, ik weet niet meer waar ik.
0: Nou, ik vroeg je van welke heilige heb jij? Nou,
1: Oh ja, de heilige, ja.
0: ja. Ben je er al een keertje geweest?
1: Nee, ik ben er nooit geweest, maar. Ja, wat ik over haar heb gelezen, was gewoon ook een hele leuke vrouw, hè? Want ik denk van ja, we moeten ook niet alleen maar heel vroom onze gebedjes doen en de rozenkrans bidden, maar ja, we moeten ook gewoon leven, hè? En zij was heel blijmoedig en heel enthousiast en gewoon tegen alle tekenen in ging zij gewoon op stap in haar koetsje, want ze mocht als vrouw alleen natuurlijk niet zomaar in haar eentje op reis. Nee, dan moest ze in een koetsje. Werd ze overal naartoe gebracht en ging ze gewoon allemaal kloosters af van de Karmelieten. En ze zei van, jullie moeten niet alleen maar thee drinken met elkaar en een beetje zitten te kletsen en af en toe een gebedje doen. Nee, huppakee, neem het serieus. En tussendoor speelde ze een spelletje schaak en ze hield van dansen. En nou, fantastisch toch? Ja, ja. En ze heeft enorm veel geschreven, hè, over de ziel, over hoe je ja, in dat fort, in dat kasteel van de ziel kunt komen. Dus ja, en dan denk ik van ja, die diepzinnigheid en ook die vreugde. En dat is echt de Heilige Geest. Dat zie ik echt heel duidelijk in haar, dat je niet alleen maar. Ja, heel vroom en ernstig en serieus hoeft te zijn. Maar dat je, ja, je wordt in beweging gezet, hè? Dat deed ze heel sterk. Echt in beweging komen. En die vreugde dat je mag leven, hè? Die genade aanvaarden. Ja, dat vind ik echt fantastisch van haar. Echt een geweldige vrouw. 15 oktober, dan wordt ze gevierd. Ja, en ik. Maar ik heb meer favoriete heiligen hoor. Ik kan nog een tijdje door.
0: Ja, ik hoor het al. Wij zouden echt zeker nog een uur of meer, hè, nog kunnen delen. Het is jammer dat er ook aan een uitzending weer een tijd gebonden is. Maar Riti, ik ga jou zeker nog een keertje uitnodigen. Want er is ook iets te vertellen over koningen en keizers. Hè, die ja, toch heilig zijn geworden. Kijk, tegenwoordig, ik zou geen koning of keizer aan kunnen wijzen op koning Boudewijn, maar die is natuurlijk al jaren overleden. Hè, dat was wel nou ja, een heilige, in ieder geval een godsman.
1: Hij staat op de punt om nominatie om zalig verklaard te worden, hè?
0: Ja,
1: Daar zijn ze wel mee bezig, ja.
0: ik bedoel maar, daar is ook nog het een en ander over te vertellen. Dus, wij nemen zeker geen afscheid. Nu wel, voor dit moment. Dankjewel, Riti, dat we kennis mochten maken. Heel veel succes met jouw site over heiligen. Je geeft lezingen over heiligen. Mensen, ga de site bezoeken. kenteringen.nl. Ja, een beetje reclame mag natuurlijk ook wel daarvoor. Dankjewel, Riti.
1: Ja, nou dankjewel Trudy. Heel erg leuk dat je mij hebt gevraagd.
0: Ik ben super blij dat ik je gevonden heb. En ik wens jou en de luisteraars nog een hele gezegende zondag, gezegende week. En heel graag tot de volgende.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rond de kerken.

Goedemorgen allemaal op deze mooie zondag. Fijn dat u weer luistert naar RTV 4, naar een nieuw uur gewijde muziek. Voordat we beginnen wil ik eerst even iemand welkom heten. Want vandaag zit Lisanne Elbertsen voor het eerst achter de knoppen en doet zij samen met Albert Borgen de techniek van dit programma. Hartelijk welkom bij ons en Albert, ook fijn dat je haar wegwijs maakt vandaag. Ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. En dan gaan we beginnen met de muziek. Met het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem met het lied Majesty. Majesteit, een lied over de grootheid van God en hoe mooi is het om daar deze ochtend mee te beginnen. Om hem de eer te geven en stil te staan bij wie hij voor ons wil zijn. Luistert u mee naar Majesty?

gaan verder met een lied waarvan alleen de titel eigenlijk al iets moois zegt. Wat zal de wereld mooi zijn? Want soms kijken we om ons heen en denken we misschien, waar gaat alles allemaal naartoe? Er gebeurt zoveel in de wereld, dingen die ons bezighouden. Ja, of die je gewoon niet begrijpt. Maar gelukkig mogen we ook verder kijken dan alleen. Maar wat we vandaag zien, er komt een dag waarop alles anders zal zijn.

Dat was het christelijk krimpend mannenkoor met Wat zal de wereld mooi zijn. En van de mannenkoren gaan we nu even naar heel iets anders. Hillsong Worship. En misschien kent u het wel. Hun muziek wordt inmiddels over de hele wereld gezongen. En het volgende lied komt uit 1966 en heet Father of Creation. Vader van de schepping. En wat ik zo mooi vind aan dit lied is dat het eigenlijk gewoon begint met dankbaarheid. En soms hoeft het ook niet ingewikkelder te zijn dan dat. Gewoon even zeggen, dank u wel.

En dan een lied met een paar woorden als titel, Als ik kom tot u. We hoeven ons niet mooier voor te doen dat we zijn. We hoeven niet eerst alles op orde te hebben. En ik denk dat het juist mooi is om daar op deze zondagochtend even bij stil te staan. Het christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichtes onder leiding van Martin Sonderberg met Als ik kom tot u.

afgelopen woensdag zat ik gezellig in de tuin met drie lieve muitertjes. Niek, Sven en Justin. Want jullie luisteren hè, op dit moment samen met papa. En op een gegeven moment begonnen ze dit liedje te zingen. En met de gebaren erbij. Hoe mooi is dit? Dus jongens, deze is speciaal voor jullie. En Niek, Sven en Justin, doen jullie de gebaren weer mee? Want ik weet inmiddels dat jullie die heel goed kunnen. En Niek, morgen ben je jarig hè? Veel plezier. Doei doei!

dat was het Gospel Choir met Your Love. Want uiteindelijk draait het daar toch om, zijn liefde voor ons. En we gaan door. We gaan naar Vlissingen, naar een prachtige samenzang van Nederland Zingt. En dat vind ik zelf altijd zo mooi. Een kerk vol mensen die samen zingen, jong en oud, allemaal hun eigen verhaal en toch samen dezelfde woorden. Ik heb er 3 uitgezocht en die laten we gewoon mooi achter elkaar horen. We beginnen met Mijn Vader, dank u wel. En daarna hoort u het Woord en Geest medley. En we sluiten deze samenzang af met Volle Verzekering. Dus misschien zit je thuis wel aan de koffie, ben je onderweg of luister je gewoon lekker vanuit je stoel. Zing vooral mee als je de woorden kent.

dan hebben we deze zondagmorgen natuurlijk ook nog een paar jarigen in het zonnetje te zetten. Vanuit het christelijk gemengde zangvereniging Sursum Corda uit Anegramsbergen hebben we weer een aantal namen doorgekregen. Hans Niesink en Rina Jonkhans Meijerink waren allebei op 2 augustus jarig. En gisteren, 8 augustus, mocht Ko Moeken Nauwe haar verjaardag vieren. Namens jullie medekoorleden van Sursum Corda van harte proficiat. Ik hoop dat jullie alle drie een hele mooie verjaardag hebben gehad. En natuurlijk wensen we jullie voor het nieuwe levensjaar alle goeds toe, maar bovenal Gods zegen. En daar hoort natuurlijk ook muziek bij. Jullie medekoorleden hebben speciaal voor jullie een lied aangevraagd. En ik vind de titel eigenlijk heel mooi passend bij een koor, want zingen doe je samen. Maar ook het geloof bleef je samen. Voor jullie, Hans, Rina en Ko, klinkt daarom deze zondagmorgen het Urkemannenkoor Halleluja met Samen te dienen. Van harte gefeliciteerd en dit lied is speciaal voor jullie.

En na samen te dienen gaan we door met een lied dat ik zelf altijd heel mooi vind. Jezus Overwinnaar. En dan is het toch altijd bijzonder dat we mogen weten wat er ook gebeurt, Jezus blijft hetzelfde. Hij is onze hoop en onze zekerheid. Luister maar naar Reijer en Talita Govert met Jezus Overwinnaar.

als er één plek is waar ze weten hoe je met een mannenkoor een kerk kunt vullen, dan is het Urk wel. Het christelijk mannenkoor Eiland Urk staat onder leiding van Gerrit Schenkel met het volgende lied, Gouden Harpen.

we gaan luisteren naar het Oslo Gospel Choir met Joy to My Soul. Vreugde voor mijn ziel. Of misschien zeggen we het zelfs even wat gemakkelijker. Vreugde in je hart. En dat zit hem lang niet altijd in de grote dingen. Soms is het juist iets kleins. Een mooi moment, iemand die aan je denkt, of een lied dat je raakt, of gewoon het besef dat God dichtbij is. Dat kan je zomaar even blij maken van binnen. En hoe mooi is het als we daar iets van mee kunnen nemen deze week in. Het volgende lied, Oslo Gospel Choir met Joy to My Soul. Thank you.

En dan zijn we toch echt weer aan het einde gekomen van deze uitzending. En de tijd is vanochtend voorbij gevlogen. Fijn dat er weer geluisterd werd. En hopelijk is er genoten van de muziek. En zat er vandaag misschien wel een lied bij dat net even raakte. Of waarvan je dacht, hé, die heb ik lang nog niet gehoord. En is er een mooi lied dat je graag een keer terug wil horen in Gewijde Muziek? Laat het ons dan vooral weten. En dat kan bij Hanny Vinken. Haar telefoonnummer is 0524-222-838. Of stuur een mailtje naar gewijdemuziek@omroepnoos.nl. En verzoekjes zijn altijd leuk om mee te nemen in een van onze uitzendingen. De techniek was vandaag in handen van Albert Borger en Lisanne Elbertsen, die vandaag voor het eerst met ons meedraaiden. Lisanne, leuk dat je erbij bent bij ons team. En natuurlijk ook bedankt, Albert. Mijn naam is Gronda Nieman en ik heb weer met veel plezier deze uitzending mogen presenteren. En op de achtergrond klinkt It Is Well With My Soul. Een hele mooie afsluiter. Even tot rust komen op deze zondag en weten dat we mogen vertrouwen op God. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer bij Gewijde Muziek. Dag!

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rond de kerken.

Goedemorgen luisteraars. Welkom bij een uitzending van een kerkdienst bij streekomroep RTV4. Vanmorgen kunt u luisteren naar een dienst van de protestantse gemeente die vorige week zondag is gehouden in de Krim. Voorganger in deze dienst is dominee E. Wisseling. Het orgel wordt bespeeld door Ronald Imker. De streekomroep RTV4 wenst u een goede dienst toe.

Goedemorgen gemeente. Iedereen van harte welkom in deze dienst en ook degene die via digitale wegen live of later met ons verbonden zijn. Een bijzonder welkom aan degene die volgende week 9 augustus deze dienst met ons meebeleven via Noos Radio. In deze dienst gaat dominee Wisseling uit Dedemsvaart voor en het orgel wordt bespeeld door Ronald Eimker. De collectors in de dienst zijn voor de kerk en de diaconie en aan de uitgang wordt gecollecteerd voor het onderhoud van dit kerkgebouw. Alle collectors zijn van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Fokko Wijstra en Henny Kloekhorst. Volgende week dan gaat dominee Lindhout uit Dedemsvaart voor. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris hierachter in de horizon. We beginnen nu met het zingen van het aanvangslied. En dat is lied nummer 136, de versen 1, 2, 12 en 13. Namens de kerkraad wens ik u een goede dienst toe.

Of we hier aanwezig zijn, online met ons verbonden, of dat we luisteren via de uitzending van Omroep Noos. Ik hoop dat we ons allemaal betrokken mogen weten en met elkaar verbonden. In een kort moment van stilte zoeken we de ontmoeting met de Heer. De Heer wil onze hulp zijn, gids op onze levensweg. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, hij die ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis en die nooit loslaat het werk waaraan hij eenmaal begon. Genade en vrede van hem en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest voor ons allemaal en voor de wereld waarin we leven. Amen.

Kort iets over het thema van deze dienst, over delen. Jezus roept ons op om te delen in het verhaal dat we vanmorgen zullen horen. Het lijkt vanzelfsprekend om dat te doen. Maar is het wel zo vanzelfsprekend dat wij delen van wat we in huis hebben? Het verhaal over het delen van de 5 broden en de 2 vissen staat in het evangelie van Matteüs. Het begint met alle mensen die naar Jezus verlangen en hem daarom zoeken. En als Jezus de mensen ziet, is hij met ontferming bewogen. Wat betekent Jezus ontferming voor zijn oproep om te delen? We lezen daarnaast een gedeelte uit het boek Handelingen over de aanstelling van diakenen. Er zijn in de gemeente extra mensen nodig om ons erbij te bepalen dat het belangrijk is om te delen. Als het om delen gaat, heb je met elkaar te maken. Daarom lees ik als regel voor ons leven een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Daarna zingen we het lied Neem mijn leven, laat het Heer, vers 1, 2 en 5. Romeinen 12, vers 9 tot en met 18, regel voor ons leven. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvoeren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet u zelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Tot zover de regel voor ons leven.

Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we met elkaar bidden. Laten we bidden. God, in een wereld vol duisternis vragen velen zich af, waar bent u in dit alles? En soms roepen wij het mee met al die mensen. Tegelijk mogen we weten dat u de wereld zo hebt lief gehad, dat u uw Zoon aan ons gegeven hebt. In hem bent u ons nabij. In hem is uw rijk begonnen. En in hem is die nieuwe wereld onder ons aanwezig. Dank u dat we mogen weten, er is meer dan duisternis en dood. U bent er met uw liefde, uw trouw, uw verlangen om mensen recht te doen. Daarom bidden wij u, laat uw woord ons mogen doen zien hoe wij aan kunnen sluiten bij wat u in Jezus begonnen bent, een beweging van liefde. Laat uw geest ons helpen om te onderscheiden waar u aan het werk bent en hoe wij daarbij in woord en daad kunnen aansluiten. Amen. Ik lees uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 14, de versen 13 tot en met 21. Hoofdstuk 14, de versen 13 tot en met 21. Daarna zingen we lied 836, de versen 1, 2 en 3. Matteüs 14, vers 13 tot en met 21. Toen Jezus hiervan hoorde, van de dood van Johannes, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg. Laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg. Geven jullie hun maar te eten. Ze antwoordden hem, we hebben hier niets. Alleen 5 broden en 2 vissen. Hij zei, breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 mannen vol. Er hadden ongeveer 5000 mannen gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Tot zover de lezing uit het evangelie.

Dan lees ik uit het boek Handelingen, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 6. En daarna zing van hetzelfde lied de versen 4 en 5. Handelingen 6, vers 1 tot en met 6. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuws sprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaas, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Tot zover deze tweede lezing.

Na de verkondiging zingen we het lied Als je geen liefde hebt voor elkaar. Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen hier aanwezig, zij die online met ons verbonden zijn of deze dienst meemaken via de uitzending van Omroep Noos. Jezus spreekt een zegengebed uit en breekt de 5 broden. Hij geeft ze aan de leerlingen, die verdelen ze op hun beurt over de aanwezigen. Iedereen is verzadigd. En als ze het brood ophalen dat over is, zijn dat 12 manden vol. Voor iedereen was er genoeg. En nog blijft er over. En dat is een schrille tegenstelling met de wereld waarin we leven. Zoveel mensen die honger lijden en die niet gestild wordt. Kinderen sterven door ondervoeding. En wanneer mensen in ons land in armoede leven, is er soms ook te weinig geld om voldoende en goed te kunnen eten. Jezus zelf krijgt ook met honger te maken, nadat hij in de woestijn 40 dagen gevast heeft. De duivel wil hem verleiden om op een snelle manier aan brood te komen. En dan geeft Jezus hem als antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. En dan moet ik denken aan alle mensen die hongeren naar liefde, warmte, geluk, aandacht, vrede. Daar horen wij toch ook bij. En die daarvoor hun toevlucht zoeken in het geloof. En ook wij kunnen die mensen zijn. Wat een schrille tegenstelling tussen wat daar op het veld gebeurt en de wereld waarin wij leven. Er gebeuren zoveel nare dingen. En dan kun je als mens de neiging hebben om je hoofd af te wenden. Mensen zeggen ook wel eens: ik kijk niet meer naar het nieuws. Ik kan er niet tegen. Al die vreselijke beelden. Je kunt je ook uit een gevoel van machteloosheid terugtrekken uit de wereld. Terugtrekken in jezelf. Want wat kan ik? Wat kunnen wij doen tegen alle nood en dood in de wereld? En dan valt het op dat Jezus zich in eerste instantie ook terugtrekt. Hij heeft net gehoord dat Johannes de Doper onthoofd is. En het is nogal wat wanneer je bericht krijgt, wanneer iemand jou zo nabij vermoord is. Jezus trekt zich terug en wijkt per boot uit naar een eenzame plaats waar hij alleen kan zijn. Daar zal hij stil willen staan bij wat de boodschap van de dood van Johannes met hem doet. Veel kans krijgt Jezus daar echter niet voor. De mensen hebben gehoord waar Jezus naartoe is gegaan. En terwijl Jezus met de boot gaat, volgen de mensen hem over land. Mensen die hongeren naar liefde, warmte, geluk, vrede, aandacht. En die hebben gehoord dat ze daarvoor bij Jezus moeten zijn. De mensen die Jezus zoeken en volgen. Je zou kunnen zeggen dat dat beeld is voor de gemeente van vandaag, voor ons. Maar ook beeld voor alle mensen die hem zoeken in hun verlangen naar een gelukkig leven. Nu had Jezus de mensen weg kunnen sturen, zoals de leerlingen wilden, dat doet hij niet. Hij laat zich raken door de mensen die hij ziet. Hij is met ontferming bewogen. En ontferming
is in de Bijbel meer dan dat je medelijden hebt. Met ontferming bewogen zijn is dat je diep van binnen geraakt wordt door wat je ziet. En je zou kunnen zeggen dat dan zelfs je ingewanden meedoen. Zo diep treft het verlangen van de mensen Jezus. Hij trekt zich dus niet terug. Hij laat zich raken door de mensen om hem heen en komt in actie. Jezus is met ontferming ook om ons bewogen, zoals wij hier zijn, zoals we op een andere manier deze dienst meemaken. Hij laat zich ook raken door wat hij ziet, door wat er uit onze ogen spreekt, uit onze houding. Tegelijk is hij ook duidelijk. Hij zegt: jullie hebben genoeg in huis om elkaar verder te helpen op de weg om mens te worden zoals bedoeld door God. En dat wij mensen genoeg in huis hebben, benadrukt Matthäus nog een keer door hoe hij het verhaal vertelt. Door hoe de omstandigheden zijn. Het is avond en waar Jezus met de mensen bij elkaar gekomen is op een eenzame plek, is afgelegen. Dus, zegt Jezus, het komt op jullie aan, lieve mensen, maar dat kan ook. Jezus geeft de leerlingen opdracht om de mensen te eten te geven. Hun reactie is: we hebben hier niets, alleen 5 broden en 2 vissen. Daarmee zeggen ze, helemaal te begrijpen, voor minimaal 5000 mensen is dat toch gewoon te weinig. En als wij in de wereld om ons heen kijken, alles wat daar speelt, verder weg, maar ook dichtbij, wat er speelt in de levens van mensen, tussen mensen, maar in het groot, in landen en tussen landen, dan hebben wij toch ook te weinig in huis om daar iets ten gunste aan te kunnen doen. Om verlangens van mensen naar liefde, warmte, aandacht, vrede, geluk te vervullen. Dat kunnen wij toch niet? En dan komen we bij het punt dat wij als mensen die Jezus willen volgen weer moeten beseffen: we hebben meer in huis dan wat er in de wereld te zien is. Dan wat daar aanwezig is, dan wat daar gebeurt. We hebben meer in huis dan de wereld. We hebben namelijk ons geloof. Hoe klein of hoe groot ook. En de 2 vissen zijn de 5 voor wat het geloof ons geeft en wat wij door kunnen geven. De 5 broden staan voor de 5 boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Ze staan voor alles wat God ons daarin aan waarden en normen meegeeft voor ons leven in deze wereld. Denk aan de 10 geboden. En de 2 vissen staan voor de samenvatting daarvan. Heb God lief, dat is het eerste. En je naaste als jezelf, dat is het tweede. Wanneer je wat je in het huis van je leven hebt, dus ook ons geloof, wanneer je dat met een ander deelt, hangen voor Matthäus woorden en daden altijd samen. Elders in zijn evangelie zegt hij: niet wie Heere, Heere zegt, komt Gods koninkrijk binnen, maar wie de wil van de Vader doet. Als het goed is, laten we dus niet bij woorden alleen. Maar het hangt natuurlijk wel van de situatie af of je dingen zegt, of dingen doet, of allebei tegelijk.
Het leger des heils heeft als motto soep, zeep en redding. Dus het geloof staat daar op de derde plaats. Eerst stillen ze de honger met bijvoorbeeld een soepbus die door een stad rijdt. En daarna kunnen mensen een douche nemen. En dan is er ruimte in mensen om het geloof ter sprake te laten komen. En zoals ik al zei, net zoals de leerlingen kunnen wij het gevoel hebben dat we ook te weinig in huis hebben. Want wat stellen woorden van geloof voor in een wereld waar zoveel mensen zulke harde woorden tegen elkaar zeggen? Wat stelt Gods liefde en vrede voor in een wereld vol haat en oorlog? En zo zullen we daar wellicht onze eigen persoonlijke vragen aan toe kunnen voegen. En toch, Jezus vraagt om in te brengen wat we in huis hebben. De leerlingen denken, wat kunnen wij met die 5 broden voor zoveel mensen? Jezus vraagt hen om de 5 broden bij hen te brengen. Hij zegent ze en breekt ze. En als de leerlingen ze uitdelen, blijkt er meer dan genoeg te zijn. En zo vraagt Jezus ook aan ons om in te brengen in woorden en of daden van wat we hebben. Al is het voor je gevoel heel weinig, voor God is het van waarde en Hij kan er wat mee doen. Dus ik zou zeggen, al twijfel je over wat we kunnen in deze wereld, in ons leven, blijf er niet in hangen. Breng het in. Wie weet wat je in gang brengt? Wie weet hoe je zo de beweging van Gods liefde in de wereld versterkt? Gods liefde, ons voorgeleefd in Jezus Christus onze Heer. Wenden we ons hoofd af van alle ellende in de wereld, dichtbij en ver weg? Of laten we ons raken door de nood van mensen? Zijn we met ontferming over hen bewogen? Maar we kunnen toch niet het leed van de hele wereld op onze nek nemen? De samenvatting van de 10 geboden is om God lief te hebben en je naaste als jezelf. En dan denk ik, wie is je naaste? Zijn alle mensen die in nood zijn onze naasten? Is de hele wereld onze naaste? Ik vond het bevrijdend wat ik daarover bij iemand las. Hij haalde daarbij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan aan. Een wetgeleerd wil van Jezus weten wie zijn naaste is. Dan vertelt Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hij eindigt met de vraag aan de wetgeleerde: wie van deze 3, de priester, de leviet of de barmhartige Samaritaan, is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rover? De wetgeleerde antwoordt: die hem barmhartigheid heeft bewezen. Niet iedereen is automatisch jouw naaste. Jezus lijkt de vraag radicaal om te draaien. Niet wie is mijn naaste, maar voor wie kun jij een naaste zijn? En dat kun je ervaren door je te laten raken door wie of wat er op je weg komt. In zo'n contact, in zo'n ontmoeting kan gaan groeien dat je een naaste voor de ander wordt. Je hoeft dus niet alle ellende van de wereld op je nek te nemen. Leef je leven. Laat je raken door wie of wat er op je weg komt en word al gaande een naaste voor die mens. En daarnaast mogen we weten
dat God zich door mensen heeft laten raken. Hij is met ontferming ook om ons bewogen. Dat heeft hij laten merken toen hij in zijn Zoon uit liefde onder ons is komen wonen. En uit liefde voor ons heeft hij zijn leven gegeven, ten einde toe. Dat mogen we vieren en gedenken wanneer we het heilig avondmaal vieren. In het delen van brood en wijn mogen we ervaren dat iedereen genoeg heeft wanneer we Gods liefde, gestalte gekregen in Jezus, met elkaar delen. Jezus roept ons dus op om met elkaar te delen wat we in het huis van ons leven hebben. Hoe weinig dat soms voor ons gevoel ook is. In de tijd van de eerste gemeente werden speciaal mensen aangesteld om ervoor te zorgen dat dat ook gebeurde. En in onze tijd zijn het de diakenen die ons daarbij bepalen. Laten we ons raken door wie of wat er op onze weg komt. Als we delen van wat we hebben, hoe weinig ook, kan God er wat mee doen. Amen.

We willen samen danken en bidden. Na de voorbeden is er gelegenheid voor een stil gebed. En het is fijn om de gebeden af te sluiten met het samen bidden van het Onze Vader. Laten we bidden. God, wij danken u voor uw Zoon Jezus Christus, die door zijn leven en sterven het brood is voor alle mensen. Geef dat ons geloof in hem ons mag inspireren om ons te laten raken door wie ons nodig heeft en de gaven ons gegeven met hen te delen. God, wij danken u voor mensen die oprecht mild en vrijgevig zijn, dat hun goede voorbeeld anderen mag inspireren om te delen van wat ze in het huis van hun leven hebben. God, wij bidden u voor onszelf, die zo nu dan het heilig avondmaal vieren, dat we het teken van breken en delen waarmaken in ons leven van alle dag. God, Jezus heeft ons voorgeleefd wat breken en delen is. Leer ons elkaars rijkdom en armoede te delen. Dan zal niemand tekort komen en zal niemand te veel hebben. God, wij bidden u voor landen waar regeringen terreur uitoefenen, zonder respect voor de mensenrechten. Verlos ons, Heer. God, verlos ons van de terreur waarbij onschuldige buitenstaanders worden gegijzeld of gedood. Geef deskundigen door uw geest de wijsheid om de wereld een richting te wijzen op de weg van angst voor terreur. En geef deskundigen, maar ook leiders zoals burgemeesters en wethouders, uw geest van wijsheid om ons voor te gaan in hoe we het beste ermee om kunnen gaan. God, wij brengen bij u mensen die ziek zijn, ernstig ziek. Zij die dementeren en hun naasten. Jongeren die uit huis geplaatst zijn in een pleeggezin of instelling. In een moment van stilte noemen wij de namen van hen aan wie wij willen denken. Leggen voor u neer wat een ander niet voor ons kan zeggen.

Met hart en mond bidden wij samen het gebed dat Jezus, uw Zoon, ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden,

gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan wordt nu de collecte gehouden en daarna zingen we ons laatste lied. Lied 968, de versen 2 en 5. En de zegen beamen we met lied 415, vers 3.

dan mogen we van hier gaan als gezegende mensen om te delen van wat we in huis hebben en zo tot zegen te zijn, met ons dragend de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, door de Heilige Geest in ieders hart gelegd, is met u allen.

U heeft kunnen luisteren naar een kerkdienst van de protestantse gemeente vanuit de Krim. Volgende week zondag is er weer een dienst te beluisteren bij streekomroep RTV4. Na 12 uur volgt het programma Glory Sound. We wensen u nog een goede zondag en graag tot de volgende week.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen en niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Glory Sound.

Goedemiddag en welkom bij Glory Sound, christelijke muziek van toen tot aan nu, hier op RTV 4. Mijn naam is Alida en ik wens u allen heel veel luisterplezier toe.

Zing en luister elke zondag tussen 12 en 2 mee naar mooie christelijke liederen van toen tot aan nu, hier op RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Glory Sound.

U hebt geluisterd naar Glory Sound en ik hoop dat u hebt genoten. Volgende week tussen 12 en 2 ben ik er weer en ik hoop u ook. Tot dan!

0: Dieren.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: Het opwekkingsuurtje met God.

0: Een hele goede middag, lieve luisteraars. Wat fijn dat het weer zondag is. En wat fijn dat het weer heerlijk weer is. Ja, het is natuurlijk een beetje warm, dat snap ik. Maar bedenk maar dit. De zomer in Nederland is soms regen, soms zonneschijn. Maar samen met God, jongens, dan kun je alles aan. De lucht is blauw en God, die houdt van jou. Lieve mensen, dit is het opwekkingsuurtje samen met God. Dit hele uurtje gaan we ook jullie meenemen om een opwekking te hebben. Ja, en dat hebben we nodig. Misschien heel veel luisteraars zijn naar een opwekking geweest in Biddinghuizen, wat fantastisch is geweest. Maar dat is natuurlijk alweer een tijdje terug. En het is belangrijk dat we opgewekt blijven. En de Heer Jezus heeft ons natuurlijk opgewekt. Maar er is nog zoveel meer te ontdekken in het woord van God. Te leren in het woord van God. Daarvoor mogen we dat doen. Ik doe het niet alleen. Ik ben Marjolein, als je nog nooit eerder hebt ingetuned. We zijn altijd dankbaar en blij dat we hier weer mogen zijn. Tijdens het hele programma hebben we altijd de telefoon aan. Stel, je hebt een vraag of je hebt een verzoeknummer. Ik kan niet beloven dat we zoeknummer deze zondag doen, maar we kunnen altijd nog een week erop het verzoeknummer doen. Dat willen we met liefde. En heb je toevallig een vraag of heb je een idee dat je denkt, ik zou er meer over willen weten. Stuur ons dan een appje. 06-44-94-54-14. We hebben de telefoon bij de hand. Schroom niet, jongens. Echt niet. En kom vrijmoedig altijd naar de troon van God. Maar je mag ook vrijmoedig ons een appje sturen. Want samen, jongens, samen sterk. En er is heel veel te vertellen. Dus daarom hou ik even mijn mond. En ik geef het woord even naar mijn co-host. Stel je eens even lekker voor.
1: Ja, hallo lieve luisteraars allemaal. Mijn naam is Erin. En wat ongelooflijk goed om hier weer te zijn. Die momenten, dat kan ik alleen maar blijven zeggen, met God zijn het allermooiste. Van de week werden wij gevraagd om ergens naartoe te gaan voor een code rood om te bidden. En dan laat je alles vallen. En hoe druk je het dan ook hebt. We zaten midden in eigenlijk een soort verhuizing en verbouwing. En weet ik veel wat, je laat het allemaal vallen. En dan kom je met elkaar voor de troon van God. En toch daar in de troon van Godzaal is de mooiste plek om maar te zijn. Ik zou daar elke dag, elke seconde van de dag wel willen vertoeven. Natuurlijk mogen we onze dagelijkse bezigheden ook doen. Maar hoe heerlijk is het om die momenten te pakken om alleen maar met hem bezig te zijn. Om te zingen, om zijn woord te openen, om met hem te praten, om hem dingen te vragen. En dat is dit opwekkingsuurtje voor ons ook altijd. Net zo goed dat het misschien voor jullie is die lekker aan het luisteren zijn. Voor ons is het net zo goed een zegen waarin wij weer uit onze drukte, absoluut, uit onze beslommeringen zeggen, hier zijn wij. En nu ook God had grandioze dingen gedaan. Echt wonderen en tekenen. En vanochtend zei ik ook, het eerste wat ik gewoon wil is u danken en voor u zingen. Lofprijzen. Want hoe geniaal bent u? En toen moest ik denken in de auto van, hoe druk zijn we vaak? En hoe wonderlijk is het eigenlijk? Zelfs al zijn wij helemaal niet met u bezig en vragen we alleen maar wat wij steeds willen aan u. En u verhoort maar een gebed. En u bent maar voor ons aan het zorgen. En u bent maar ons aan het helpen. En dan zitten we misschien daarna weer over u te klagen. Of misschien over het leven. Of over het weer. Of over de dingen. Yeah. En soms vergeten we, en ik zat in de auto, soms vergeten we even hoe kostbaar het is dat u al het leven heeft geschapen. En we überhaupt dankzij u kunnen ademen. Dat ik in die auto kon rijden. Dat wij op deze aardbol dit allemaal hebben, is dankzij hem. En als we hem dan weer vragen, komt hij weer voor ons zorgen. Hij gaat aan het kruis voor ons. Hij is echt een gever. En dat is zo kostbaar. En toen zei ik, oh, wat bent u. We moeten niet vergeten hoe kostbaar hij als persoon ook gewoon is. Dat als we naar een dienst gaan, dat we niet standaard gaan, oh, wat kan ik vandaag krijgen?
0: Nee.
1: Maar dat we gaan ook eens een keer, en het mag echt wel, hè? Je mag alles krijgen van God, maar gewoon eens gaan om hem te ontmoeten. Ja. Om hem eens even te prijzen, om hem eer te geven, om hem te vertellen hoe kostbaar hij is. Om gewoon ook eens even de aandacht op hem te vestigen in plaats van op onszelf. En eigenlijk 9 van de 10 keer krijg je daardoor ook zelf echt een zegen.
0: Ja.
1: Innerlijke zegen, omdat de Heilige Geest dan komt. Dus het werkt twee kanten op, maar het is ook gewoon iets liefdevols. Hè? We hebben hem lief. Hij is niet een robot in de hemel en je drukt er een muntje in. Dat moest ik even aan denken. En dan hup, komt er een snoepautomaat uit of er komt, weet ik veel, een antwoord uit. En er komt een ding uit en er komt een. Maar hij is ook gewoon een persoon met gevoel. Daar moest ik echt even aan denken. We gaan natuurlijk lekker zingen. En het eerste lied wat we gaan zingen is Ancients of Days. Dus zing lekker mee allemaal.

Ja, lieve mensen, dit is een prachtig Engels lied. En als je het Nederlands wil hebben, elke tong zal belijden en elke knie zal buigen. Ja, lieve mensen, God verdient alle eer. Hij verdient alle respect. En hij is God, lieve mensen. De afgelopen weken ben ik heel veel extra de Bijbel ingedoken. En om meer onderwijs te mogen ontvangen, maar ook meer onderwijs te mogen geven. En Eren zei het al, wonderen en tekenen, lieve mensen, zijn de deur nog absoluut niet uit. God is dezelfde vorige week, vorig jaar, 6000 jaar geleden, dan dat hij nu is. En toen de Heer Jezus op deze aarde liep, toen deed hij ook heel veel genezing. En ik hoop heel graag dat jullie de Bijbel bij je hebben en een pen en papier. En een tekst die ik heel vaak aanhaal is Matteüs 9, vers 35. Matteüs 9, vers 35. En daarin zie je ook wat de aard van het werk van de Heer Jezus is. En dan staat er heel mooi, hij ging rond bij elke dorp en elke synagoog. Dus hij gaat rond nog steeds in elke kerk, in elke gemeente, in elke huisgroep. En wat doet de Heer Jezus door ons heen? Want lieve mensen, wij zijn wel ambassadeurs van God. Wij zijn gezanten om het werk wat God is, de Heer Jezus heeft gestart, het fundament, hebben we het over gehad de afgelopen weken, dat wij dat fundament doorzetten. En dat doet hij dan. In het Engels is dat teaching, preaching, healing. En in het Nederlands is dat teaching is echt onderwijs geven. En dan preekt hij. En dan komt er genezing. En daar wil ik het verder over hebben met jullie. Want op het moment dat je namelijk naar een kerk gaat, naar een bijbelstudium, bijbelschool, maakt niet uit, dan is er iemand die onderwijs geeft. Nou, dat is heel belangrijk. Dus teaching, het woord teaching zegt het al. Maar in Nederland heb je eigenlijk twee woorden. Een onderwijzer en een leraar. En misschien heb je dan nog nooit het verschil geweten. Maar hier komt het. De onderwijzer, die weet van alles een beetje. Hartstikke goed. Maar een teaching, een teacher, zoals de Heer Jezus is, die is een specialist in alles wat hij onderwijst. Alles wat hij jou leert. En dat is belangrijk. Want in het fundament is, dat is dus de apostel, de profeet, de evangelist, de herder en een leraar. En het woordje

0: Dus met dat woord schept hij leven. Maar hij zegt zelfs in zijn woord, in zijn woord, dat je met, daar zit alles in wat je maar moet weten.
1: Ja.
0: En dat je met je woord leven of dood kunt scheppen, ja, als je dezelfde kracht van God in jou hebt.
1: Ja.
0: En zelfs in de psychologie, hè, ik heb dat ook in mijn opleiding gehad, dan leer je dat dat wetenschappelijk is onderbouwd, dat positieve woorden en negatieve woorden heel veel effect hebben op iemand. Het kan letterlijk jou afbreken geestelijk, of het kan jou opbouwen geestelijk. En die woorden kunnen soms heel lang nazoomen.
1: Ja.
0: Dus als jij bezig gaat met het woord van God en daarin gaat bestuderen, de Heer Jezus, en dit hele boek gaat over hem. Wie hij is, waar hij voor staat. En daarom is hij een levend woord. En dan zal dat dus ook echt leven scheppen en brengen. Amen. In jou. Dus het doet wat met je. Als jij dat woord gaat spreken, als je dat woord gaat lezen. Het is veel meer dan gewoon een zwart op wit papier.
1: Exact.
0: Of op je telefoon.
1: Ja, want je hebt rhema en logos. Rhema betekent het gesproken woord. Dat horen wij met onze geestelijke oortjes, maar ook met onze lichamelijke oortjes. En logos, ja, eigenlijk zegt het woord al logisch. Het is logisch. Dat is het geschreven woord. Dat is exact hetzelfde als belief en faith. Belief is dat je hebt een Bijbel in je handen. Nou, die hebben we net in onze handen. Bijbel, die hebben we. Die kunnen we vastpakken. En die kunnen we lezen. Maar hoe lezen we die? Lezen we die met de Holy Spirit, met de Heilige Geest? Of lees je, ja, het zijn letters. Ja, ik lees dan misschien wel 10 regels. Maar wil God ook dat we 10 regels lezen? Of willen we maar een heel klein stukje lezen? En ik wil heel graag een tekst met jullie doornemen. En dat gaat over genezing. Dat is Jacobus 5. Een beetje achter in de Bijbel. Een heel klein boekje. Er staat ook maar uit 5 hoofdstukken. Jacobus 5 vanaf vers 14. En dat gaat over genezing. En dit gaat over de uiterlijke genezing. Dit gaat over de genezing. En ook een stukje innerlijke genezing. Als je dat dan leest. Maar we gaan het lezen met de Heilige Geest. En niet met onze eigen verstand. Want onze eigen verstand is leuk. Maar we hebben de Heilige Geest nodig om het te openbaren. En dan, ik ga het rustig lezen. Jacobus 5 vanaf vers 14. Komt-ie. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Dit is heel belangrijk, dit is een stukje, maar lees ook de voorlees even daarna. Als er iemand ziek is, nou kan iemand ziek zijn innerlijk, maar ook uiterlijk. Ja, dat klinkt misschien raar. Maar het gaat om het geestelijke en het lichamelijke. Want ons lichaam bestaat uit geest, ziel en lichaam. Onze geest wordt vernieuwd door de Heilige Geest. Dat we ook positief over ons gaan denken. En Erin zei het ook al. Als je een tekst nodig hebt, typ ze gewoon in Bijbel Online of Google. En je krijgt het. Want ook de blijdschap is een lafenis voor onze gebeente. Maar ja, een lafenis. Wat is nou weer een lafenis? Weet je wat een lafenis, Erin, is?
0: Ja, lafenis. Ik heb dat eens opgezocht. Maar als je dan de definitie, is dat bijvoorbeeld kracht, genezing, herstel. Eigenlijk alles waar je weer blij van wordt, waar je nieuwe kracht uitput.
1: Precies, en als je dan pakt dat tongentje wat Erin net uitlegde, dan kan ik 2 dingen doen. Bijvoorbeeld, ik kan dit zeggen. Nou, jongens, die rit hier naartoe, het was hier zo zwaar en het was zonnig en het was warm. Of ik kan zeggen, oh Heer, wat was het heerlijk, dat zonnetje. Wat ben ik blij dat ik ook niet alleen Arco heb met alle ramen open, maar ook airco. Wat heerlijk, ik heb sinds kort een dakraam, dat kon ook nog lekker open. Wat heerlijk dat het zonnetje er is en we hebben er zin in en we gaan heerlijk naar een RTV 4. En dat is ook zo. En lieve mensen, maar dat kun je ook doen over je lichaam. Ieder van ons heeft ergens wel last van. Dat gaat gewoon automatisch. Of je hebt je vinger tussen de deur gehad, hoop ik natuurlijk niet. Of iemand heeft last van iets anders. Maar sta op, word wakker met een nieuw lied in je hart. En dan bedoel ik dit mee. Vanmorgen had ik ook iets meegemaakt. En toch stond ik op van, Heer, ik prijs uw grote naam. En weet je wat het is? Je vraagt hulp mensen om je heen om te bidden. En dat doen ze dan ook. En dan komt er toch weer een nieuw licht, een sprankje hoop in je lichaam en in je hoofdje. Want als wij het heel zwaar maken, dan spreken we eigenlijk dood over ons uit. Van, nou, het lukt toch niet. Het gaat toch niet door. Maar als we dit doen, dank u wel, Vader. Dank u wel, Heer Jezus, dank u wel, Heilige Geest. Dank u wel voor de blijdschap die u ons mij gegeven heeft. In Galaten 5, vers 22, die vrucht van de Geest. Oh, wat fantastisch. Ja, Heer, ik heb ergens last van. Ik heb er last van. Alles waar we

0: last van hebben, gooien we in een vuilniszak en gooien we weg in Jezus' naam. En die vuilniszak komt nooit meer terug. En ja, je hebt dingen mee te maken, maar dat is ook de reis die we maken. Want soms vergeten we ook soms van die reis te genieten. Ik ga daar zo dadelijk wat meer over doen. We gaan eerst nog een mooi lied. Erin, ga je gaan.
1: We hebben opwekking 585. Er is een dag. En er Kijk. Is een dag waar al wat leeft op wacht. En dat Amen. Is ook zo. Al het leven, zelfs de planten, de dieren, staan echt te springen, te zuchten, staat er in het woord van God, te wachten op dat hier Jezus Christus komt om ons allemaal te verlossen. Want kijk, het leven heeft beperkingen hier op aarde. Bij hem zijn geen beperkingen. Maar hier op aarde nog wel. We leven in een aards lichaam. Je kunt pijn hebben. Je kunt verdriet hebben. Je kunt ziek worden. Je kunt doodgaan. Al dat soort dingen zijn er. Maar dat is er niet bij hier Jezus Christus, God de Vader en de Heilige Geest. En die dag gaat komen, jongens. En hoe moeilijk het ook is, dat is altijd de hoop waar we naar vooruit mogen kijken. Opwekking 585.

0: Ja, lieve mensen, er is een dag. Een dag, elke dag is een dag voor God. Elke dag. Geniet ook van de dagen die we nog hebben, lieve mensen. Ja, sorry dat ik het zeg, nog hebben. Want God bepaalt wanneer het jouw laatste dag is hier op deze aarde. En dat is niet vervelend bedoeld. Nee, dat is positief bedoeld. Want heel vaak als mensen te horen krijgen van... je hebt niet zo lang meer te leven... Dan gaan mensen denken, oh, ik had dit nog gedaan, had ik dit nog gedaan. Lieverd, dit is de dag, ook vandaag. Dit is de dag om te doen wat God van je vraagt. Begin niet overmorgen, of begin niet morgen, maar begin vandaag. En geniet ook van de reis om je heen. Lieve, lieve mensen, gisteren hadden wij een waanzinnige dag. Wij mochten ergens buiten, mochten wij een workshop geven. Dansen met vlaggen. Ja, dansen. Dansen voor de Heer. Want hef een banier op. En dat was zo kostbaar, want wij waren daar met een behoorlijke groep. En we hadden eerst gedacht dat we maar met een man of 8 zouden zijn. We waren met een man of 15, 16. En dat was heel bijzonder, want we waren op een openbaar terrein, wat ook mocht, een recreatieterrein. En er kwamen mensen kijken wat wij aan het doen waren, maar op zo respectvol. En we hadden het over onderwijs en soms stonden een beetje op gehoorafstand. En op een gegeven moment pakten we dan de vlaggen en heffen banier op en we legden wat uit. En er ging zo'n zalving uit vanuit de vlaggen, niet van de vlag zelf, maar van de liefde van de Heer Jezus. En de mensen werden aangeraakt om ons heen. Zalving. Erin, zou je die willen uitleggen? Wat is zalving eigenlijk?
1: Je kunt als een gezalfde van God zijn. De Heer Jezus stond dat hij gezalfd werd. Weet je nog met die vrouw dat hij vlak voordat hij aan het kruis ging... en die pakte olie en die zalfde zijn voeten met olie. En gezalfd zijn door God betekent eigenlijk dat je een soort verzegeling over jou heen hebt. Een soort zegen, een soort... We pakken olie en handen, dat is natuurlijk het praktische deel. Ja. Maar het is ook geestelijk.
0: Ja.
1: Ja, dat je gezalfd bent, apart gezet en verzegeld. Het is alsof je een soort contract met een zegel mee hebt gekregen... dat er een soort akkoord op jou zit... dat je bijvoorbeeld een taak mag doen. Als jij eenmaal bij een bedrijf gaat werken, dan teken je een contract... En dan weet je, oké, ik ben geroepen om dit en dit en dit te gaan doen. Nou, dat is ook de zalving van God op jouw leven. Net zoals koning David werd gezalfd om koning te zijn. En er kwam eigenlijk een soort van zegel op hem, geestelijk. Jij bent geroepen tot koning.
0: Ja, precies, perfect. En als je ook kijkt, heel veel kerken en gemeentes en, zijn de banieren weggehaald. Terwijl in het woord van God staat, de Heer Jezus is een banier. Als je dat intypt bij Google, krijg je een prachtige tekst. En ook de zalven met olie, want ik wil even terug naar de genezing. En ook naar die tekst van Jacobus. En ik ga hem nog een keer aan jullie laten zien, Jacobus 5. Maar nu ook vanaf vers 7. Want we zijn zo geneigd om alleen dat kleine stukje te lezen. Maar daarvoor staat nog zoiets moois. En ik had beloofd voor het lied dat ik iets zou vertellen over de reis. Lieve mensen, ieder van ons maakt dingen mee in ons leven. Dat is gewoon het dagelijks leven. Maar we hebben niet altijd te maken met vlees en bloed, jongens. We hebben niet te maken met iedereen die het beste met ons voor heeft. Nee, we hebben te maken met ook de andere kant die niet het beste met ons voor heeft. En vooral... De mensen die bij God horen, die gaat die lastig vallen. En dat is gewoon, als je dus heel veel lastig wordt gevallen, dat betekent, excuses, dat je eigenlijk op de goede weg zit. Want die andere kant vindt jou niet leuk, lief en aardig. Kijk, als je niet op de goede weg zit, dan gaat die ook niet lastig vallen. Die komen er toch niet. Maar juist de mensen die zo bij God willen horen, die houden van de Heer Jezus, die houden van de waarheid, de liefde, ook de correctie van de Heilige Geest, de Geest van God, die correctie is ook belangrijk. En het moment dat we daarna gaan luisteren, zijn we dus een gevaar voor de andere kant. En die reis die we meemaken, alles wat we meemaken, kan ter bevordering zijn voor een ander. Nou, Eer en ik hebben heel veel meegemaakt, heel verhaal, bla bla. En toen we van de week ergens naartoe mochten, omdat er, eigenlijk het kaarsje zou bijna uitgaan, en mochten we daar zijn, maar de liefde van God dreef door ons heen, die voerde door ons heen, en hij ging iets wonderbaarlijks doen. En gisteren ook op dat prachtige veld waar we waren, ging er wat moois om, want er waren mensen die luisterden, en wij mochten bidden voor iemand die ergens last van heeft. En hij zei ook van, wow, wat gebeurt hier? Ja, dat is God. En niet wij doen dat, God doet dat. En vandaag doet hij hetzelfde en wil hij ook hetzelfde doen voor jullie allemaal. Maar ik wil heel graag met jullie Jacobus 5 vers 7... En daar komt hij, jongens. En ik hoop dat je hem nog open hebt staan. Geduld in het lijden staat er bij mij boven. En ik heb de NBG. Maar al heb je de herziende of de Statenvertaling. Of, maakt niet uit, maar lees mee. Heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heer. Zie, de landman, wacht op de kostelijke vrucht des lands. En heeft geduld totdat er vroege en late regen er opgevallen is. Oefent ook gij geduld. Sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. We hebben net een prachtig lied gespeeld van op die dag komt Heer Jezus. Hoe mooi is dat? En dan zegt hij broeders. En dat betekent dat hij tegen zijn kinderen heeft, tegen de christenen heeft. Broeders, zucht niet tegen elkander, omdat gij niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. Lieve mensen, ik doe dat ook wel eens. Dan spreek ik toch negatief of toch denk ik dat je dat nog niet weet. En dat is niet liefdevol. Dat is niet eerlijk. Want als Heer Jezus dat had gedaan, jongens, tuurlijk zegt hij wel eens van, jullie kleingelovigen. Maar hij onderwees ze nog steeds. Want nog steeds, teaching, preaching, healinging. Dit is onderwijs, lieve mensen. Dit is het onderwijs van God. Van God door jullie toe. En dan zegt hij ook, broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt. Nee, zie, de rechter staat voor de deur. Broeders, neem tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten die de naam des Heren hebben gesproken. Die profeten, lieve mensen, zijn zo belangrijk in het Koninkrijk van God. Want die zijn nog steeds onder ons. Maar ook die apostelen. En als iemand tegen je zegt, die apostelen bestaan niet meer. Jawel, kijk naar Paulus. Hij heeft de Heer Jezus ook niet in levende lijven gezien. Maar hij had wel een ontmoeting met hem. Op het moment dat wij ons hart geven aan de Heer Jezus, hebben wij een ontmoeting met hem. En dan hebben wij de Heer ontmoet. Dan zien we hem geestelijk. En die apostelen, die moeten weer terugkomen. Die moeten het fundament stevig zetten. En die fundament zijn er ook bedoeld om demonen uit te drijven. Maar die parkeer ik even. Want dat is belangrijk. En die profeten, lieve mensen, die zijn bedoeld om de richting aan te geven. De richting aan te geven van jouw gemeente, jouw kerk, jouw huisgroep, waar jij deel van inneemt. Dat je mag weten, waar gaat God met mij heen? Veel mensen hebben zoveel vragen. Maar het is hetzelfde als je op reis gaat. Kijk, als je een reis boekt naar Mallorca of zo, weet je, ik ga naar Mallorca. Maar je weet nog niet wat je tegen gaat komen. Je weet nog niet hoe het in de auto is. Je weet nog niet hoe het in het vliegtuig is. Je weet nog niet hoe het... Zie je die reis, jongens? We zijn zo eager om... We willen daarheen, we willen daarheen. Maar kijk ik ook eens om je heen. En soms maken wij dingen mee die zijn niet prettig. Maar die kun je gebruiken in jouw bediening als ambassadeur, als gezant. Om die uit te delen, jongens. Van ja, God, ja oké, ik heb ook ergens last van gehad. Maar God heeft me eruit getrokken. En als je dat bij mij doet, doet het bij jou ook. Zodat je weet waar je over praat. Is het leuk? Nee. Maar bedenk dan dit. Was het leuk voor de Heer Jezus dat hij aan het kruis moest? Dat was helemaal niet leuk, want hij ging die avond ervoor nog op zijn knieën. Vader, als deze beker aan mij voorbij mocht gaan, maar ik ga uw wil doen. En lieve mensen, lieve mensen, ga dat ook doen. Pak die power van God, pak die kracht van God en ga erop uit. Ga doen. En als je niet weet wat je bediening is, ga ik dat zo dadelijk vertellen. Maar we hebben eerst nog een mooi lied.
1: Ja, we hebben het lied De Kracht van Zijn Liefde. En dat is ook deze tekst. Kijk, we vergeten soms, een ander gaat niet zo snel als jij of ik. Maar ook als je kijkt naar de oogst, het heeft tijd nodig om te groeien. En soms wil je dat plantje er al eerder uitrukken, dat het alvast vrucht heeft. Of misschien ben je zo streng naar jezelf. Dat je denkt, waarom draag ik die vrucht nog niet? Waarom heb ik dit? Waarom kan ik dat nog niet? Waarom ga ik daar weer fout? Wees geduldig met jezelf, maar wees ook net zo geduldig met een ander. Kijk, het vroege en de late regen moest er overheen komen. De landman staat voor de Heer Jezus. En die wacht geduldig tot die vrucht van de geest opkomt. Tot mensen vruchtbaar gaan zijn. En die helpt ze verder op weg. Kijk, soms heb je dat mensen zich letterlijk de Heer Jezus de rug toe keren en niet willen. Dat is compleet wat anders. Die zijn niet eens bezig. Die doen niet eens hun best. Nee, dat is compleet wat anders. Maar het is zo mooi dat God steeds spreekt over sterk je hart in verdraagzaamheid en liefde en zucht niet naar elkaar. Want de landman, de Heer, komt spoedig. En dat zegt hij ook. De liefde is zo belangrijk, jongens, om te houden. Voor jezelf, voor de ander en voor God boven alles. The power of your love. En met mijn man had ik er even over dat de opstandingskracht, de opstanding over de dood, kwam door het offer van de Heer Jezus Christus, door zijn onvoorwaardelijke liefde. Ik zei, het krachtigste wat er maar bestaat, is de liefde. Als jij geloof, hoop en liefde blijft, jongens, dan zit je gewoon gebakken.

0: Ja, lieve mensen, als je dan zulke liederen hoort, jongens. Het is zo ongelooflijk gaaf. En het gaat ook over liefde. Liefde, liefde, liefde. En wat ik net ook al zei, van je bediening. God heeft jou een bediening gegeven. En de mensen die al langer luisteren weten ook dat je eerste bediening de bediening van verzoening is. 2 Korinthe 5, vers 17 en 18. Als je nog nooit gehoord hebt, schrijf het nog een keer op. En wat staat er eigenlijk? Nou, er staat dat God wil dat jij gaat vertellen aan andere mensen de blijde boodschap. Want dat is gospel. Gospel betekent de blijde boodschap. De mensen worden er blij van. Maar niet altijd dat je het meteen voelt, maar wel kan ervaren. Ja, dat klinkt misschien raar, maar Gods liefde wil in jou komen wonen. Hij wil jou opbouwen. En op het moment dat je namelijk een christen bent en ook zegt van ja, ik ben een christen, laten mensen het ook zien dat je een christen bent. Je hoeft niet van de daken te schreeuwen, je hoeft echt niet een bijbeltje in je hand te houden. Nee, daar heb ik het niet over. Heel vaak zeggen mensen, dat zeggen ons, wat jullie hebben, hè, dat jullie stralen. Maar dat komt omdat God door ons heen stroomt. En jongens, wij doen echt dingen fout hoor. Echt waar. En ook, hè, ja, soms dan krijg je ook echt een vermaning. Een liefdevolle vermaning. Maar weet je wat het is? Dat is net als een struik. Ik opeens zie ik een vlinderstruik voor me. Dat is eerst wat er binnenkomt. Maar die moet je af. Die moet je helemaal snoeien. En waarom? Omdat het jaar erop, dan wordt die nog groter, nog breder, nog geuriger. Nog in zo'n paarse kelk. En als je dan een aantal jaren gesnoeid is, dan komt er zo'n diepe paarse kelk uit, jongens. Dat is onbeschrijfbaar. En die paarse kleur is de autoriteit van God die door jou heen stroomt. En dan word je krachtig en dan word je blij. En ook nu, als je nu denkt thuis, ja, maar wat is mijn bediening dan? Hoe kom ik dan aan een bediening? Oké, lieve mensen. God heb weer een tip voor jou. En ik blijf het zeggen. Pak de Bijbel. Leg je hand op die Bijbel. En geef eerst je hele hebben en houden aan God. Vraag vergeving. Want ieder van ons doet echt niet slimme dingen. Echt waar, ik ook niet. En daarom is het ook elke dag, en ook voordat we voor iemand gaan bidden, vragen we eerst, vergeef ons. Reinig ons ten diepste. Want beproef ons ook, maar ook kom met dat verterend vuur vragen. Brand alles schoon, zodat wij alleen een zuiver lijntje hebben naar u, Vader. Dat is de reden. Want als ik ga bidden, stel dat je hem net getankt met benzine. En er is benzine over je hand tegengekomen. Ja, ik pak het ook visueel, jongens. En je pakt iemands hand vast, dan zit er benzine aan de andermans hand. Maar dat willen we niet. We willen dat we schoon en puur zijn. Dus als je dan was je handen, ja, je reinigt ze. En dat is wat je God vraagt. Reinig mij van binnenuit. Dat is eerst wat je doet. En dan vraag je, Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, op jouw woorden, heeft u een bediening voor mij? Wat heeft u voor mij? Nou, als je dan de stem van God niet helemaal goed verstaat, dat snap ik, dan leg je de hand op je Bijbel, je doet de Bijbel open en dan lees je bijvoorbeeld, dit is een voorbeeld, lieve mensen, over het woord profeet. Huh? Oh, doet het weer dicht. Nou, dat weet ik niet hoor. En je slaat weer open op Jona. Nou, Jona is een profeet. Nou, dit is even een helpen. Maar wat ook fantastisch is, als jij ergens goed in bent, en dat meen ik serieus, misschien ben je wel goed in tekenen. Misschien ben je wel goed in autorijden. Misschien ben je wel heel goed met kinderen. En dan heeft God iets in jou gelegd, maar daar heb je misschien nog niets mee gedaan. En het moment dat je dat dan vraagt, Vader, is iets met kinderen voor mij? En dan je hem hart maakt dan een sprongetje, dan weet je van, hey, dit zou wel eens een bediening kunnen zijn. En hoe gaan we dat dan uitrollen? Ga met je gemeente praten. Ga met je herder praten. Ga met de oudste praten, want daar moet ik straks nog wat over uitleggen. Ga praten met de leiders van je kerk, of van je gemeente, of je huisgroep. Van, joh, ik was aan het bidden. De Bijbel sloeg open op een profeet of over kinderwerk. Zou ik iets kunnen betekenen in hier in deze kerk, gemeente? Want ik wil geen stoelverwarmer meer zijn. Ik wil iets doen voor de God. En misschien heb je het wel fout, maar dat maakt niet op. Dan, als het goed is, gaan de leiders bidden. En dan zeggen ze, nou, dat hadden we ook al doorgekregen. Of nou, misschien niet kinderwerk, maar misschien kan je helpen met een speurtocht opzetten voor kinderen. Ik verzin nu wat plekken, lieve mensen. Maar het gaat hierom. Wij hebben veel meer in ons mars dan jij maar kan bedenken. God heeft zoveel meer voor jou. Een bediening in Gods koninkrijk. Maar ook je reis is belangrijk. Ik wil nog even terug op Jacobus de tekst. Want we hebben het nog niet helemaal afgelezen. Wij waren natuurlijk bij broeders, vers 10. En dan staat er ook over de profeten. Dames en heren, zijn de profeten ook zo belangrijk? En dan 11. Zie wij prijzen hen zalig. Dus we zijn er in Jacobus 5, vers 11. Zie wij prijzen hen zalig die volhard hebben. Gij hebt van de volharding van Job gehoord. En gij hebt uit het einde dat de Heere deed, gevolgen gezien dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Wow! Wij prijzen hen zalig. Zalig betekent meer dan meer van de Heer Jezus, minder van Marjoleintje, minder van Erin, maar meer van de Heer Jezus, meer van de Heer Jezus. Die volhard hebben. Ja, wij hebben ook volhard. En ik hoop dat jullie ook volharden in de journey, in de reis waar je mee bezig bent. Maar dat de Heer barmhartig is en ontferming. Wow, hoe gaaf is dat? En dan gaat hij verder. 12. Maar vooral mijn broeder zweert niet. Nee, doe dat alsjeblieft niet. En ik zweer dit, ik zweer dat, verbreek in Jezus' naam. Nog bij de hemel, nog bij de aarde. Nog welke andere eet ook. Ja, laat ja bij u ja zijn en nee u nee. Opdat gij niet onder het oordeel valt. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. Wij zeggen te vaak ja. Oh, dat doe ik wel hoor. Oh, zie ik wel goed. Dan moet ik de kerk helpen schoonmaken. Tuurlijk ga ik doen. Oh, ja hoor. Nee, wacht even. Wacht even, lieve mensen. Dat tongetje, hè, waar we het de hele tijd over hebben. Hou die in bedwang. Als iemand vraagt, wil je de kerk helpen schoonmaken? Dan zeg je, ik ga even, moment, ik kom er zo op terug. Maar kom er dan ook op terug. Ga dan in je binnenkamer, heer, ik wil best de kerk schoonmaken, maar moet ik de kerk schoonmaken? Ik doe altijd helpen, maar misschien moet een ander ook een keer helpen. Maar als u wilt dat ik het doe, dan doe ik met heel veel liefde. Is er niemand, ga ik het zeker doen. En ga het dan ook doen. Als iemand jou wat vraagt, God wil graag dat wij mensen helpen. Maar niet dat het jou uitzuigt. Niet dat, dat je denkt, oh, ik kom niet meer aan het werk toe voor God. Daar moet je ook echt voor oppassen. Maar heb je dan een belofte gedaan, dan houdt God je er ook aan. Sorry, heb je die belofte niet gehouden, dan moet je daar vergeving voor vragen. Moet ik ook doen. Moeten wij ook doen. En dan daaronder, hè, want je moet eerst schoon zijn, dan staat er iets moois. Heeft iemand onder uw leed te dragen, laat hij bidden. Is iemand bij u bij het blij te moeden, laat hij lof zingen. Dus er staat al iets, hè? Heeft iemand onder uw leed te dragen, wat moet je eerst doen, Erin? Bidden.
1: Wat zei je?
0: Eerst bidden. Ja. Heeft iemand onder uw leed te dragen, laat hij bidden. Dus eerst bidden. We gaan eerst bidden. Is iemand blij te moeden, laat hij lof zingen. Dus wat betekent het? Je hebt nergens last van. Oké, Vader Jezus, Heilige Geest, ik kom voor uw troon in de naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus, met de kracht van de Heilige Geest. Heer, ik heb ergens last van, want je hebt last van. Wilt u mij helpen? Heb ik ergens fout gedaan? Wilt u mij reinigen? Wilt u mij genezen in Jezus' naam? Dan kan het zijn dat je denkt, ik ben zo moe van het, ik weet het allemaal niet meer. Zet een muziek op, zet opwekking op, zet een liedje op, doe wat. En zwaai met een banier als je dat hebt in de lucht. En dan nog verder, is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste der gemeente bij tot zich roepen. De oudste der gemeente. Maar wie zijn dat eigenlijk? De oudste der gemeente die zijn aangesteld door God, door de Heer Jezus, door de Heilige Geest. En die heb je nodig. En want je hebt een voorgang of je hebt een dominee, dat weet ik natuurlijk niet. Maar er zijn ook oudsten. Oudsten van kerken. Waarom? Die helpen, die ondersteunen de voorganger. Die ondersteunen de dominee. Waarom? Om ook de mensen te zien, om ze te bedienen. En dan staat er hier dat ze dan, laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. Waarom staat hier des Heren? Er staat dat je het volvertrouwend geloof moet hebben, degene die ook gaat bidden, het volvertrouwend geloof in God. Want het gaat niet om dat wij weinig geloof hebben. Nee, God woont in ons door zijn Zoon, Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. En hij doet dat als wij zwak zijn, is God sterk. Toch, Erin?
1: Ja, het is niet de kracht van jezelf. Hè? Nee. Ik dacht het ook, we mochten bidden voor iemand. En ik denk, oh, dan ben je moe en dan heb je eigenlijk helemaal geen, helemaal geen geloof op dat moment. En dan ga je eerst zingen en je richten op God. Hè? Dat is letterlijk die lofprijs wat we deden. En daarna, ik heb wel alle vertrouwen in God. Ik heb niet altijd vertrouwen in mezelf, maar ik heb wel alle vertrouwen in God en dat hij dat kan. Maar ik weet dat hij het soms ook niet doet. Hè? Maar ik heb wel alle geloof dat als wij daarom vragen, dat hij dat 100% kan doen. En dat is ook wat God dan van je vraagt. Dat je dat volvertrouwend geloof hebt als je bidt. Het staat nergens over de zieken. Hè, daar hebben ze het ook wel eens over. Dat als je dan ziek bent en je bent niet genezen, had die persoon niet genoeg geloof.
0: Nee.
1: Maar dat staat hier niet. Het gaat om het geloof van degene die bidt.
0: Mm-hmm.
1: Hè? En dan nog, God kan zelfs daar buiten om werken. Want anders zitten mensen soms met zo'n gigantische... Moet je nagaan, iemand zit helemaal in de put. Die ziet het leven bij wijze van niet meer zitten. En dan moet diegene nog kracht hebben om... Dat kan, dat is hartstikke mooi. Die houdt wel van God en de Heer Jezus. Maar degene die gaat bidden heeft de kracht van God en het geloof om het te doen.
0: En hier staat ook zoiets moois als je die tekst 15 nog een keer pakt. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken. En de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Maar er staat daaronder nog wat meer. En hier stop ik dus niet. Beleid daarom elkander uw zonde. En bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht en verleend wordt. Lieve mensen, wij maken soms bewust of onbewust zonde. En wij kunnen daardoor ook de Heilige Geest bedroeven als jij willens en wetens zonde blijft doen. Wat wij heel vaak doen, we maken een fout, we vegen het eigenlijk onder het vloerkleed, want we schamen ons voor de zonde. Maar schaam je nou niet, want de enige die daar profijt van heeft, heeft de andere kant. Op het moment dat jij je zonde omhoog gooit, van ik heb het gewoon niet goed gedaan, ik ben negatief geweest, sorry, dat is eerst wat in me opkomt. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Wil je mij vergeven? Of maakt niet uit, maar het gaat erom dat jij je hele hebben en houden aan God geeft. En dan reinigt hij jou. En het geloofgebed zal hem gezond maken. Maar dat bestaat niet bij wanneer, lieve mensen. En weet ook één ding. Straks als de Heer Jezus aan de hemel staat. Elk lichaam wat van God is. Dus een christen zijn. De wedergeboren. Die krijgen een nieuw verheerlijk lichaam. Zonder pijn, zonder niets. Hoe gaaf is dat? Daar verlang ik ook naar. Maar God is in beheer. Maar geniet ook van de reis die je nog mag wandelen met hem. We gaan eerst een mooi lied doen en dan komen we nog even terug.
1: Ja, we gaan zingen Welke Vriend is Onze Jezus?

0: Ja, lieve mensen, welke vriend is onze Jezus? En weet je waar ik altijd zo blij mee ben? En ja, jullie weten, Erin is mijn partner in Christ, dat zeg ik wel vaker. En Kimberly is mijn dochter. Weet je wat zo mooi is, hè? Net ook. En dan vertel ik jullie wat. Maar weet je, wij maken ook elke dag fouten, echt waar. En ook, kijk ook naar je leider, naar de wandel die hij of zij doet. Dat is ongelooflijk belangrijk. Maar wel, gisteren ook, ik mocht een prachtig onderwijs geven vanuit God over hef en banier op. Maar ook kijk naar de wandel, nogmaals, ik herhaal het nog een keer. Kijk naar de wandel en handel van jouw voorganger, dominee. Want het gaat hierom, lieve mensen. Het gaat erom dat het zuivere woord van God komt. Van God, de Heer Jezus, de Heilige Geest. En hij wil ons zo graag genezen. Maar er is innerlijke genezing en er is uiterlijke genezing. Als iemand een been breekt, nou, dat is niet leuk. Maar dan kun je zien, hij heeft gips, dus hij heeft last van zijn been. Maar soms innerlijke genezing. Soms hebben wij last van dat iemand negatief over ons gesproken heeft. En ook als jij iets negatiefs hebt gesproken, herroep dat dan in de hemelse gewesten. Vraag vergeving. En ook niet altijd aan de persoon zelf, want dat de persoon zelf, oh, wat heb ik gedaan? Nee, maar soms is het wel belangrijk dat je iets uitspreekt. Waarom? Want de andere kant heeft geen stok meer om mee te slaan. Want dat is wat God wil. God wil dat wij samen als broeders in Christus, als broeders samenwerken. En de een is de hand en de ander is de voet. En daar kreeg ik gisteren ook een vraag over. Wat een mooie vraag was. Ja, ja, maar mijn kerk gaat die kant op en mijn kerk gaat die kant op. Ik zeg, dat is heel goed. Ik zeg, als je kijkt naar de eerste 7 gemeentes. Alle 7, alles een andere bediening. Maar samen het lichaam van de Heer Jezus. En zo hebben Erin en ik zijn samen in het lichaam van de Heer Jezus mogen wat doen. Alleen Erin heeft dat en ik heb dat. En samen kunnen we elkaar bemoedigen en samenwerken. Want dat is wat God van ons vraagt. Ik ga nog een klein stukje uitleggen over innerlijke genezing. Want we hebben nog even tijd. Innerlijk genezing en uiterlijk genezing, dat kan iedereen zien. En dat je een last hebt van je been of dat je een last hebt van een griepje, dat is uiterlijk. Maar innerlijke genezing is zo belangrijk. Ben jij blij met jezelf? Kun je een ander vergeven? Want als jij namelijk ergens last van hebt, onvergevingsgezindheid bijvoorbeeld, kan je last krijgen van bitterheid. En bitterheid kan weer naar binnen slaan en geen dokter zal kunnen vinden waar je last van hebt. Nee, de enige die dat weet is de Heer Jezus. En jij. Soms weten we niet waar we last van hebben. Vraag God erom. Echt waar. Vraag God erom. Vader, wat heb ik fout gedaan? Heer Jezus, wat heb ik fout gedaan? Heilige Geest, wat heb ik fout gedaan? En laat je dan ook corrigeren door God. In liefde. Want het enige wat hij wil, is jou overladen met liefde. Weet je nog het verhaal van de verloren zoon, Erin? Wat er gebeurde daar? Nou, helaas, pindakaas.
1: Nee hoor, de vader staat altijd met armen wagenwijd open klaar. En kijk, zelfs daar, hij stal eigenlijk gewoon alvast zijn erfenis. Dat is ook best wel pittig om gewoon nu alvast aan je levende ouders te vragen of ze hun erfdeel alvast even willen overmaken. Ja. En vervolgens ga je dat verbrassen aan feesten. maar daarna, daar ging het God helemaal niet om. Hij kijkt daar niet naar. Hij kijkt naar je hart en deze lieve jongeman had spijt. En die dacht al, zou ik de kruimels eten? Ben ik altijd een slaaf? En natuurlijk staat hij dan niet met, oh ja, weet je wel wat je allemaal gedaan hebt? Nee, hij had al spijt. Hij had al ingezien wat hij gedaan had. Dus hij herhaalde dat niet eens meer toen deze verloren zoon thuis kwam. Die stond gewoon met armen wagenwijd open en er werd direct feest gevierd. Ja. Er werd ook niet heel lang, hè, dat kunnen wij mensen wel eens doen. Ja, ja, maar je moet wel echt even goed weten wat je fout hebt gedaan. Je bent nu terug, dus ik moet nog even hoe erg het wel niet is wat jij mij eigenlijk hebt aangedaan. Ja. Maar die persoon heeft al spijt. Ja. Je hoeft niet nog langer zout in de wonden te strooien. Als die al lang zeg maar spijt heeft, hè, dan hoef je niet iemand nog langer te kwellen met de pijn. Dan mag je een verlossing brengen, wat de Heer Jezus deed aan het kruis. Dan breng je een verlossing en feest. Daarom werd er direct feest gevierd. En hij krijgt nog een mooiere mantel en hij krijgt nog mooiere sandalen. En dat is de liefde die God ons wil leren voor onszelf en voor elkaar.
0: We gaan afsluiten met een mooie tekst. En ik moest wel lachen, want Erin zei net van over pijn. Ik heb toen een keer een film gezien. En op een gegeven moment was een stukje, iemand had een wond. En dan zegt iemand, heb je daar pijn? Drukt ze erop. Ja, nog een dier. En ja, hij zegt, nou weet ik het wel. Dat zie je toch. En jongens, wij doen elkaar mensen pijn. Maar ook innerlijk, maar ook buiten. En stop daarmee. Het woord wat ik nog even met jullie mag delen is 1 Johannes 1. Dus 1 Johannes 1, vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, Heer Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En wandelen in het licht betekent dat alles in je leven open is voor God. Dat niets verborgen blijft. En als we dat doen, dan is die duivel heeft geen schijn van kans, want we doen het licht aan. Avondlicht van de Heer Jezus. We nemen deel in het lichaam van de Heer Jezus. En als je dan lelijk bent voor een ander, zeg je ook tegen jezelf. En dat moeten we niet doen. Blijf positief. Blijf enthousiast. Blijf volharden in het liefde van God. Blijdschap. Ik ga voor jullie bidden, want anders is dat weer het laatste gedeelte. Vader God, Heer Jezus, Heilige Geest. Dank u wel dat u zo ontzettend groot machtig bent. U bent almachtig, God Vader. Dank u wel, Heer Jezus, wat u gedaan heeft aan het kruis. Al onze zonden heeft u op zich genomen. En daar zijn we dankbaar voor, elke dag opnieuw. En dank u wel dat we dat elke dag opnieuw mogen uitspreken, dat we mogen pakken. Maar dank u wel ook voor die positiviteit, want u bleef ook positief. Teaching, preaching, healing. U gaf onderwijs, de prediking en er kwam genezing. Ook vandaag hopen wij dat dit uurtje mensen genezing heeft gebracht. Innerlijke genezing, uiterlijke genezing. Er is nog zoveel meer over te vertellen. Maar Heer, Vader, Heilige Geest, wij vragen of u door de microfoon al die mensen zegent en aanraakt. Dat u ze blij maakt, dat u ze positief maakt, dat u ze geneest, innerlijk en uiterlijk. Heer, en dat we verder gaan en dat we geen stoelverwarmers meer zijn, maar dat we doen wat u van ons vraagt. In de machtige naam van Heer Jezus Christus, met de kracht van de Heilige Geest. Amen. Lieve, lieve, lieve, lieve, lieve mensen. Heel graag tot volgende week. En we blijven onderwijs. En wil je nog meer onderwijs? Stuur ons een appje. We hebben ook prachtige websites. Die ga ik jullie noemen. Hoor je heel veel onderwijs steeds. Ook voor iedereen. En stuur ons gewoon alsjeblieft een appje. En we sturen u met liefde alles toe. Tot volgende week. En het woord is aan Erin.
1: Ja, lieve mensen. Het is mooi. Het gaat gewoon om je hart. Dat je lekker de vrucht van de geest gaat dragen. Maar dat kan niet zonder hem. Dat doe je samen. Daar hoef je ook niet alleen maar keihard voor te zwoegen. Je gaat samenwerken met de Heilige Geest. En hij heeft je onvoorwaardelijk lief. Dus is er ook maar iets in je leven. Je kunt altijd vergeving vragen. Altijd. Zelfs op het allerlaatste moment.
0: Ja, ja.
1: En dan verlost hij je van de aanklacht en de veroordeling. Ja, wij mensen kunnen het lang in gedachten houden. En dan ook iemand niet meer willen vertrouwen. Of kansen willen geven. Of je gaat onder zo'n loop. En met iemand meelopen, doet hij dan nog een keer. Maar dat doet hij eerst niet. Hij bracht verlossing van het veroordeling. En dat is zo lekker, jongens. En voor je bediening, je hebt een stukje grond gekregen van God. Ga er lekker op zaaien. Ga er lekker planten. Nou, dan maak je een fout en dan heb je het verkeerde gezaaid of verkeerde geplant. Je bent aan het leren, je bent op weg. En zolang je hem gewoon blijft vragen om richting, om wijsheid, om antwoorden, dan zal hij je dat ook zo liefdevol geven. En oefening baat kunst. Het gaat met vallen en opstaan. En het is net zo eenvoudig als dat Marjolein zei. Het zijn heel vaak jouw gaven, jouw talenten. En wie jij bent, hè, de gaven krijg je van boven natuurlijk. En de talenten die heb je al, die je gewoon mag inzetten. En het is ook het woord bedienen. Je bedient een ander en God met wie jij bent en wat jij hebt voor Gods koninkrijk. En dat kan tekenen zijn, dat kan schilderen zijn, dat kan zingen zijn, een kaartje, een boodschap. Maar misschien ben je wel heel erg handig en kun je eens een keer een klusje doen. En daarmee laat je zien dat we onvoorwaardelijke liefde de wereld van de Heer Jezus inbrengen. Dus het begint soms ook in het klein, jongens. We denken soms zo moeilijk. Maar jij bent kostbaar, je bent geliefd, je mag er zijn. En gewoon lekker op weg, samen met de Heilige Geest. En wat jij niet hebt, vraag erom en hij zal het jou geven. We gaan nog even zingen, Impossible Things. Want voor God is niets impossible. Van Chris Stommeling en Dwight Dissels.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en Dek Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. De loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: Nieuwe.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 PM gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Enjoying Bluegrass.
0: RTV 4.
6: Welkom bij Enjoying Bluegrass. Het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
7: En die gaat je vandaag weer eens helemaal door de lijst van de maandlijst van de Bluegrass Today leiden. Om te beginnen met de Red Camel Collective.

vrienden en vriendinnen. En we zijn weer bezig met de lijst van de maandlijst van de Bluegrass Today. Wanneer leer ik dat nou toch eens? En je hoorde de Red Camel Collective. En die duikelden van de vorige maand op nummer 2. Duikelden ze nu naar de nummer 30 positie. Dat is nog net in de lijst, maar ja, de laagste stand die je daarin kon bereiken. En wie zijn deze Red Camel Collective? Het is een moderne bluegrass band uit North Carolina. En ze bestaan uit Heather Berry Mabe, Tony Mabe, Kurt Love en Jonathan Dillon. En ze zijn al snel uitgegroeid tot een van de meest besproken nieuwe acts in de bluegrasswereld. En ze hebben onder andere een IBMA New Artist of the Year gewonnen in een nieuw Artist of the Year Award gewonnen. 2025 was dat dus nog maar net geleden. En ze zijn ook al in de Grand Ole Opry geweest. En ik zei het al, ze bestaan dus uit Heather Berry Mabe, Tony Mabe, Jonathan Dillon en Kurt Love. En je luisterde naar een heerlijke song Finding Your Way Home. En dat is een song van dit jaar nog. Het is een poëtisch nummer over thuiskomen en veerkracht. En we gaan door, want we moeten 30 nummers moeten we draaien in 2 uur. En dat is niet zomaar, want ik wil je ook graag wat informatie meegeven. En we gaan luisteren naar Ashby Frank. En die debuteert op nummer 29. Maar wij hebben hem al wel vaker gehoord hoor. Stokes County Buck Dancing Man. MUZIEK

is het toch genieten van deze muziek. En daarom heet dit programma ook Enjoying Bluegrass. En je hoorde deze heerlijke song van Asby Frank. En die Asby Frank, dat is een van de meest veelzijdige en gerespecteerde mandolinisten in de hedendaagse bluegrass scene. Hij is bekend om zijn virtuose spel. Nou, dat hebben we wel gehoord. Hij heeft ook nog eens een keer sterke songwriting die tot zijn skills behoren. En hij heeft een brede muzikale smaak. Hieronder vind je een compleet profiel. Maar dat gaan we niet verder, want ik lees het eventjes voor vanaf internet. Maar daar gaan we niet verder mee. Maar het gaat om de muziek. Maar je hoorde deze song. En dan moet ik even kijken. Ja, Stokes County Buck Dancing Man. Dat is een vrolijk en dansbaar festivalgevoel. Ja, dat is het gevaar als je dingen voor gaat lezen. Maar ja, ik wil toch ook graag wat informatie kwijt over de namen. En de volgende naam die kwam al voorbij bij de Red Camel Collective. En we hadden het toen ook al over Junior Sisk. Want die hebben raakvlakken met elkaar. En deze song die kennen we ook al. Maar die komen we tegen op nummer 29. A Brand New Whippoorwill.

Wat zijn dat toch allemaal een topmuzikant. En je luisterde nu naar de Traveling McCurry's. En je kunt het eigenlijk wel de Del McCurry Band noemen, maar dan zonder vader Del erbij. En ja, dat gaat natuurlijk van generatie op generatie. En deze muziek, ja, daar genieten we alleen maar van. En daarom Enjoying Bluegrass. En de volgende song is van de formatie New Found Road. En zij waren in het begin van de eeuw waren zij actief. En toen stopten ze in 2013, 2014. Maar dat bleek alleen maar een pauze te zijn. Want ze zijn in 23, 24 zijn ze weer bij elkaar gekomen. En nu mogen wij luisteren naar het nummer The World to You. En die vinden we terug, debuterend op nummer 26 in de maandlijst van de Bluegrass Today.

dat is muziek waar je naar kunt blijven luisteren. En eigenlijk ook naar wilt blijven luisteren. Want ja, dat is allemaal zo mooi gespeeld. En de volgende song is van de Lonesome River Band. En deze Lonesome River Band die debuteert in de maandlijst op nummer 26 met het nummer Summertime. En daarmee blijven we nog even in zomerse sferen. Want het is nu volop zomer natuurlijk. En dit nummer dat al sinds 1935 meegaat is oorspronkelijk uit een opera. Ik ben daar geen deskundige in, dus ik ga je daar ook niet mee vermoeien inmiddels. Maar wij hebben daar een song die door honderden artiesten opnieuw is ingekleurd. Dus ook door de Lonesome River Band. Natuurlijk ook legendarisch deze band. En nog niet zo lang geleden werden wij opgeschrikt door het overlijden als gevolg van een motorongeluk van Ronnie Bowman. In dat kader hebben wij ook al kennis gemaakt met de Lonesome River Band. En nu dus het nummer Summertime.

Wat kunnen we nog over deze Kevin Danny vertellen? Nou, deze Kevin Danny is een zanger en songwriter afkomstig uit de staat Kentucky. Hij staat bekend om zijn krachtige, rauwe country stem en zijn mix van bluegrass, country en mountain music. Ja, dat is natuurlijk onvervangbaar. Hè? Hij heeft jarenlang geschreven voor andere artiesten, maar de laatste jaren brengt hij ook weer eigen werk uit dat opvallend goed wordt opgepikt in de hele bluegrass wereld. Nou, daar hebben we wel van kunnen horen nu en van kunnen genieten. En dan Carolina Owens. Want die is nu aan de beurt. En Carolina Owens die staat op nummer 24 van deze maandlijst. Maar zij komt van nummer 18. Dus ze staat er al even in. En we hebben hem ook al eerder gedraaid. Maar deze Carolina Owens die komt uit de foothills van North Carolina. Een streek waar bluegrass en country nog steeds in de achtertuin worden gespeeld. Ja, ja. Ze is opgegroeid met de muziek van Alison Krauss, Patti Loveless en The Isaacs. En dat zijn ook aantal favorieten van mij. En daar gaan we nu eens naar luisteren. En want we hadden hem al eerder, zei ik al, Evangeline.

hoort Alison Krauss er wel in, hè? In mindere mate ook Patti Loveless. Maar in één woord een geweldige zangstem.

denk dat jij je luidsprekers ook al wel wat harder hebt gezet. Wat is dit geweldig mooi. En dan door met Hugh Moore. Look Down, Bluebell.

Nou, deze keer maar een kort nummertje. En dit is hem. Op zijn banjo. Een prachtige banjo-stijl.

voorbeeld van muziek uit het leven gegrepen. Deze tekst over heimwee naar je geboortegrond, naar je omgeving waar je zo vertrouwd was. En deze Olivia Joe, die zong deze song over Virginia, over haar eigen afkomst en de heimwee die ze daar zo nu en dan aan heeft. En wie is die Olivia Joe dan eigenlijk? Ze is een van de nieuwe stemmen in de bluegrass. En ja, die valt ook meteen op. Ze komt uit een muzikale familie. Nou, dat was ook wel te horen. Groeide op met fiddle jams in de woonkamer en heeft een stem die zowel klassiek als fris klinkt. Haar muziek zit vol energie, maar altijd met respect voor de traditie. Een artiest die de komende jaren alleen maar groter gaat worden. Nou, daar ben ik wel van overtuigd. En de volgende song, die staat nog net op het tweede blaadje van deze lijst. En hij komt van nummer 23, of zij komt van nummer 23, staat nu op nummer 21. En ik heb het nu over Laura Lee Jones. En ook deze, die draaiden we volgens mij al eerder. Sun Can't Stop the Rain. Ja, en ik hou van dit soort muziek. Ik hoop jij ook.

Today. En de volgende song is ook wel even wat over te vertellen. Ja, want we gaan luisteren naar Bob Minner. En zijn song is getiteld The Kentucky Bluebird. En dat heeft hij gedaan samen met Laurie McKenna en Tim McGraw. En deze Kentucky Bluebird is een eerbetoon aan Keith Whitley. Een van de meest geliefde en tragisch vroeg overleden countryzangers. En Whitley's bijnaam was The Kentucky Bluebird. Vanwege zijn pure stem en zijn roots in Kentucky. En hij schreef dit nummer als een persoonlijke ik zei het al. En deze Bob Minner, die maakte jarenlang, ik denk zelfs wel een jaar of 30, deel uit van de band van Tim McGraw. En samen hebben ze duizenden concerten hebben ze gegeven. En vandaar ook deze samenwerking. Het is Bob Minner, Laurie McKenna en Tim McGraw. Kentucky Bluebird. En ook deze hoorden we al eerder in Enjoying Bluegrass.

0: Prachtig. Prachtig eerbetoon.
1: The world is a better place with bluegrass music.
0: Zo is het.
1: So enjoy it. Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout.
0: En nog een keer de Red Camel Collective.

Ja, en dan is het nog net tijd voor onze Australische Queen of Bluegrass, Christy Cox, met het nummer Hurricane. En die sluit uur nummer 1 af. Maar ik ga nog een heel uur door, gelukkig.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Oyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
7: Enjoying Bluegrass.
8: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

En ik denk dat het zo is. En we rolden het tweede uur in van Enjoying Bluegrass met deze song van Donna Hughes. En jarenlang bracht ze niks uit. En opeens was daar weer één nummer, The Grass Ain't Greener. En die debuteert op nummer 15 van onze maandlijst van de Bluegrass Today. En deze tekst is ook weer op het leven, of uit het leven gegrepen, op het leven gebaseerd. Want wij kennen natuurlijk de uitdrukking, het gras bij de buren is altijd groener. Maar zij zingt dat dat niet zo is. En ja, daar kunnen soms verstrekkende gevolgen uitkomen. En proberen we die les maar eventjes aan te trekken. En we gaan door, want ik moet 15 nummers draaien nog voordat wij dit programma afsluiten. Dus daar hebben we nog eventjes tijd voor nodig. We gaan luisteren naar een instrumentale, een hoogstaande song van Andy Leftwich, Brookstone.

Nou, in dit nummer dan komen zijn kwaliteiten wel echt naar voren. Prachtig. Andy Leftwich. We kennen hem oorspronkelijk uit de band van Ricky Skaggs. Maar hij is zijn vleugels al heel erg aan het uitspreiden. Want hij wordt ingehuurd voor allerlei projecten. En ja, dat kan ook niet anders als je zo getalenteerd bent. En dan gaan we door met Nick Dumas samen met Vince Gill. En die debuteert op nummer 13 van onze lijst. Feels Like Love. Komt van het album Common Ground uit 2024.

En nu hoor je Buddy Melton met het nummer Gone. En Buddy Melton is een lid van de band Balsam Rains. En ja, die vind ik ook echt heel erg mooi. Dus ja, in diezelfde lijn is deze muziek ook. Alleen hij is iets rustiger. En hij heeft als solo zanger heeft hij ook nog als vocalist of the year een IBMA award gewonnen. Nou, dat is toch wel een mooie mijlpaal in een carrière van iemand. En de volgende song is van Daniel Grinstaff en de Uptown Troubadours. En hij is een veelgevraagde sessiemuzikant. Iedereen kent hem en hij kent iedereen. Maar hij is nu ook een beetje bezig om een eigen carrière op te zetten in de bluegrass. Heerlijk. Denver!

heerlijk genieten met Enjoying Bluegrass. En we gaan luisteren naar de song Jet Airliner van Jody King samen met Larry Caudle. En we kennen deze song natuurlijk bijna allemaal van de Steve Miller Band, maar nu volledig in de bluegrass versie uitgebracht. En ik heb hem al 1 of 2 keer eerder gedraaid, een aantal weken geleden. Dus hij zal niet helemaal onbekend voorkomen voor de trouwe luisteraars. Jody King met Jet Airliner.

gaan we genieten van Frank Sullivan en Dirty Kitchen. Hij debuteert op nummer 8. En wat een naam, mensen. Ze bedenken wat.

Looking Past You, dat is een nummer oorspronkelijk uitgebracht door de New Grass Revival. En de kenners die weten dan al wel in welke hoek dat deze muziek zit. En was ook zeker herkenbaar. Het nummer is geschreven door Pat Flynn. En deze is beroemd vanwege een Bela Fleck banjo intro. En Frank Sullivan zegt zelf dat het hoekje hem al decennia achtervolgt. En nu is het eindelijk gelukt om dit nummer zelf ook uit te brengen. En deze band die bestaat naast Frank Sullivan ook nog uit Mike Mumford op banjo, Jack Dunlap op gitaar en de basharmonies, Cody Brown upright bass en de Jeremy Middleton. En die zingt ook nog een leuk stukje op de achtergrond als tenor vocal. En dan weet je weer het nodige van deze schitterende song, herkenbaar voor de New Grass Revival liefhebbers. En de volgende song die verraste mijzelf heel erg. Het is Bronwyn met Sticks and Stones.

waarom verraste deze song mij zo? Nou, omdat het een aantal topnamen in zich heeft die meespelen op dit nummer. Je hoorde natuurlijk Bronwyn, Keith, Hines. Verder hoor je Wes Corbett. Daar heb ik ook nog wel wat van in mijn collectie zitten. Maar ja, komt er eigenlijk nooit uit. Maar wel heel erg goede bluegrass music ook. Dominic Leslie, Ethan Jodziewicz, als ik het goed uitspreek. En die is ook bekend van Sierra Hall. En Molly Tuttle, die speelde mee. Of die zong mee, moet ik zeggen. En ja, dat is echt waar. En daarom, dit is ook weer topmuziek. Some hard-driving bluegrass right there. En dan gaan we door met Mylon Miller. En die is ook al vaker voorbij gekomen, hoor. Dance Amongst the Thistle. Thistle. Ja, ik kan het niet goed uitspreken. Dance Among the Thistle, zeggen we maar. Mylon Miller.

Ah, prachtig. Mylon Miller. Ik hoefde hem niet verder te introduceren. En de volgende song is van Balsam Range. En daar straks hadden we het bij Buddy Melton op nummer 12 hadden we het daar al over. En ze staan zelf ook in de maandlijst met deze song. Daarmee debuteren ze op nummer 5. En daar is het, daarmee is het de hoogste nieuwe binnenkomer. Maar wij hebben hem al getraaid, hè? Dus de trouwe luisteraar die zal het wel weten. We gaan luisteren naar de nummer 5 uit de lijst. Balsam Range met Life I Left Behind. Dit is ook weer zo mooi.

over hoe je het leven en het verleden niet kunt veranderen, maar je kunt wel keuzes maken hoe je verder gaat. Deze Balsam Range is schitterend en een mooie les voor ons eigen leven. En dan Jaylee Roberts met I'm Putting You Out of My Misery.

0: still.
1: Je hoorde Jimmy Daly en Darren Vincent. En deze laatste, dat is het broertje van Rhonda Vincent, de Queen of Bluegrass geheten als bijnaam. En deze twee mannen die weten wel van een bouwen van een feestje hoor, maar ze hebben ook hele goede teksten erbij zitten. En ja, als je in de gelegenheid bent, koop dan eens een keer wat materiaal van deze mensen, want dat is echt topniveau. En ze houden zich echt niet alleen maar aan de principes van de bluegrass. Want ze hebben ook bijvoorbeeld een coveralbum van de Statler Brothers hebben ze gemaakt. Om maar eens wat te noemen. Maar ze hebben nog veel meer moois. En ik herinner mij ook een album waarvan ik ook al eens een keer een nummer gedraaid heb. Waarmee ze samen met een compleet symfonieorkest hebben gespeeld. Dus ze durven het wel en ze kunnen het zich permitteren. Want ze zijn enorm succesvol. En dan nogmaals de Grascals, die debuteren met twee songs in de maandlijst van de Bluegrass Today. Je hoorde ze al op nummer 9 met Band in the River. En nu debuteren ze met het nummer... Nee, niet debuteren, dat zeg ik fout. Ze stonden de laatste maand stonden ze op nummer 26 en nu op nummer 2. En deze, de Grascals, ja, die is het succes ook niet aankomen waaien. Maar ze hebben wel een hele mooie opstap hebben ze gehad. Want zij zijn jarenlang de opener geweest van Dolly Parton tijdens haar tours. Dus ja, dan ben je wel wat, hoor. En ja, dat ze nog steeds succesvol zijn, heeft natuurlijk alles met kwaliteit te maken. En met mooie muziek. De Grascals met Memories I Ain't Missing.

Ja, dat was de nummer 2. En deze song die gaat over het verleden. Daar geen spijt van hebben in dit geval. Maar juist blij zijn dat dat verleden achter de rug is. En daarin herken ik mijzelf ook wel heel erg goed. En dan zijn we toe aan de nummer 1. En die eer die is weggelegd voor Kenny en Amanda Smith. En ook deze song die kennen wij al, want wij hadden hem al gedraaid. De vorige maand stonden ze op nummer 8 en nu op nummer 1. En we gaan Enjoying Bluegrass afsluiten met Tears of the Cherokee. En ik bedank jullie vast voor het meeluisteren. En mocht je willen reageren, doe dat dan op countryjt@outlook.com. Dat is makkelijk, hè?

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.

Goedenavond, welkom bij Vechtdal FM, RTV 4 moet ik nu zeggen. Het is vandaag 9 augustus 2026 en tot 10 uur gaan we hele mooie rustige muziek voor u draaien. Afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar collega Jan Theo van 't Hout en hij had natuurlijk mooie bluegrass muziek. En onze dank daarvoor, Theo. Wij beginnen Nederlandstalig, wij beginnen met Benny Nijman. Ja. Benny Nijman, liefde voor het leven.

0: Ja, de kleine jochies van wel eer, de Shorts met Comment ça va. Ze hadden een hele grote hit. Ze begonnen eigenlijk als 11-jarige jongetjes. Als de bliksemafleiders begonnen ze ooit eens te zingen met een groepie. En uiteindelijk kwamen ze tot de Shorts. Een hele grote hit, Comment ça va. Take My Hand, die was natuurlijk van Nick en Simon en Jan Smit, Als je lacht. En Jan Smit is dit jaar 30 jaar in het vak. Ja, en hij is 50. Dus hij is heel jong begonnen.
1: 50?
0: Ja, 40.
1: Ja.
0: Zoek ik op. Ja, doen we. We gaan naar de country muziek in Slowdown. Ik heb een paar hele leuke plaatjes uitgezocht. En de eerste is van Albert West. Love You Baby.

Eindeloze zomeravonden, zomernachten zijn het eigenlijk van Albert West. Ja, en het is me een zomer. Ik zou je vertellen, we krijgen nog weer een hitte ding, hè? Ja, het wordt prachtig mooi weer. Ik hou ervan. Zomer is zomer en straks dan gaan we die vreselijke herfst in. Maar ik geniet echt van dit, van de warmte, van de zon, van terrassies, van gezelligheid. Ah, ja. I don't wanna die in an air disaster. Albert Hammond.

De Franse chanson Lucille Starr met Colinda. Capri is fini van Her Villa. En Danny Vera natuurlijk met Rollercoaster. Maar lieve mensen, we gaan even plaatsmaken voor het nieuws en het weer van 9 uur. Maar we zijn er zo weer, want we hebben nog een uur tot 10 uur. Ik heb nog één plaatje en die is van Joey Dassin, Le Champs-Élysées. Ik zou zeggen graag tot zo.

0: TV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.
3: Zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek in Slowdown.

Welkom terug hier bij RTV4, oftewel Vechtdal FM. Alle gasten in ons prachtig mooie Vechtdal heten wij natuurlijk ook van harte welkom. Ik hoop dat u prachtig voor de tent zit of de caravan of weet ik waar. Misschien zit u wel op een terrasje. Heerlijk te genieten van deze prachtige zondagavond. Tot 10 uur gaan we mooie rustige muziek voor het draaien. Maar we gaan eerst een ode brengen aan een man en die heet Johannes Hendrikus Maria. En de achternaam is Smit. Ik heb het over Jan Smit. 31 december wordt hij 41 en hij zit dit jaar 30 jaar in het vak. Hij is ontdekt natuurlijk door BZN als een zangetje van de zangetjes van Volendam. Welk pleitje gaan we draaien? Laat me maar gaan. Jan Smit.

Duffels. Albert West was de leadzanger. Echt, dit is meer zoet. Ja, en daarvoor Peter Sarstedt. En dat vind ik wel hele mooie muziek. Uit 1969 alweer. Ja, tijdloze muziek noem ik dat. Als ik zeg Christina Henriette Kaagman. Zij was een Nederlandse zangeres en ze zong natuurlijk bij Earth and Fire. Ze was directeur van de stichting Konamus en wij kennen haar natuurlijk als dat strenge jurylid van Idols. 31 juli is ze overleden, 79 jaar, aan die rotziekte Parkinson. Vanavond een eerbetoon aan haar en haar band Earth and Fire, Storm and Thunder.

stil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Dat komt door jouw mooie muziek van Guus Meeuwis. Daarvoor Pussycat met My Broken Souvenir. Fire Con Dios met What's a Woman. En Earth and Fire ter nagedachtenis aan Journey Kaagman. Saved by the Bell, Robin Gibb.

De man met die prachtige mooie stem, Roger Whittaker met New World in the Morning. Ik wist helemaal niet dat die man in Nairobi in Kenia geboren was. Maar hij is inmiddels ook al overleden, want hij is 13 september 2023 al overleden. Ja. Wie hadden we nog meer mooie luisterliedjes van Ralph McTell met The Streets of London en de Eagles met Tequila Sunrise. We hebben er nog een paar en eentje ervan is Chris Isaak. Wicked Game.

Mysterieuze muziek vind ik dit. Chris Isaak met Wicked Games. En daarvoor hadden we natuurlijk Roger Whittaker met New World in the Morning. Ja, maar lieve mensen, we zijn er weer doorheen. Ik ga Erik bedanken, want hij verzorgde vanavond de techniek. En volgende week dan zijn we er gewoon weer. Ik wil alle mensen in ons prachtige Vechtdal hele fijne vakantie wensen. Het wordt van de week nog bloedje heet. Het wordt donderdag 32 graden en vrijdag nog een graadje warmer. Dus geniet en water en zon is altijd, dat hoort bij vakantie. Ik heb nog één plaatje te gaan en die is van Mark Knopfler met Golden Heart. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren en graag weer tot volgende week zondag bij Slowdown met 10. Doeg!

0: TV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

Zo jongens, we zijn weer onderweg in de country. Welkom allemaal. En deze keer heb ik weer wat nieuwe muziek uitgezocht. En ook weer een paar hele leuke oude. Want ik kreeg de hand achter een heel mooi oud Bear Family cd'tje. En daar gaan we ook naar luisteren in uur nummer 2. Maar je hoorde nu Vince Gill met zijn song What the Cowgirls Do. En wellicht kennen jullie die wel. Maar in deze uitvoering waarschijnlijk niet. Want dit is net nieuw uitgebracht op zijn EP die deze maand weer beschikbaar is gesteld door hem. Want hij heeft beloofd om een jaar lang om iedere maand een EP uit te brengen. En op elke EP staat ook een oud nummer die dan helemaal opnieuw is opgenomen. Nou, dat hoorde je in deze song What the Cowgirls Do. En de titel van het albumpje van deze maand is... albumpje zeg ik, want er staan 7 songs staan erop. En dat is de titelsong 18 Summers. En die heeft hij samen gezongen met Cindy Thompson. En daar gaan we nu eens eventjes naar luisteren.

ook dat was weer een feestje. Dit is van een album getiteld All Star Jam. En je hoorde in dit geval Porter Wagoner. Op een manier zoals je hem niet vaker hoort op de radio. En de titel van die song was Misery Loves Company. En hoorde je natuurlijk wel in de song. En je hebt mij wel eens horen zeggen van... ja, verzamel cd's, dat is niet zo mijn ding. En dat klopt ook, maar er zijn uitzonderingen. Zoals... dit album waar je nu deze song van hoorde. En er staan verder nog songs op. Onder andere van Chris Christofferson. Glen Campbell komt erop voorbij. Laurie Morgan zie ik staan. BJ Thomas. Nou, te veel om op te noemen eigenlijk. Er staan 19 songs op dat album. En die heb ik maar eens uit het kastje getrokken. En afgelopen week kwam ik bij een cd-zaak langs. En daar moest ik natuurlijk eventjes naar binnen. En leuke zaken gedaan. Want dan kwam ik een albumpje. Kwam ik tegen van Lonnie Spiker, onder andere. Nooit van gehoord, maar alleen de voorkant al. Die riep dan, neem mij mee. En dat heb ik gedaan. En we gaan luisteren naar Lonnie Spiker met Go Ahead and Make My Day.

echte Texas music, honky tonk. En ik zit even op het hoesje te kijken. En dat is uitgebracht op het Heart of Texas Country label. En ik zie dat toch wel een beetje humoristisch in. Op dat label, daar staat een logo op van Heart of Texas, zoals we dat kennen. Maar daar staat dan nu achter Heart of Texas Country Music Association. Ja. Nou, dat is een mooie variant op de CMA of de ACM, maar dan echt puur uit Texas afkomstig. En vorig jaar toen draaide ik een paar keer een nummer van de Doohickeys en waren een beetje weer uit mijn aandacht ontsnapt. Maar ik kwam de muziek deze week weer tegen. Ik denk, daar ga ik toch weer eens een paar nummers van draaien. Zo leuk om te horen eens een keer. Heel onbekend, maar daarom niet minder mooi. Ik vind het leuk. De Doohickeys met I Wish My Truck Was Bigger. And in Texas, everything is bigger, zeggen ze.

heerlijke steelgitaar ook in deze song. Ja, en daar gaan we. Nog eentje hoor, van de Doohickeys. Mr. Fix It.

0: it's broke, don't fix it.
1: Nou, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik van dit soort muziek wel hou. En er zit een beetje humor in de tekst en het is echt uit het leven gegrepen. Soms zit er ook een dubbele laag in de tekst en dat was hier ook wel een beetje zo, hè, als je goed geluisterd hebt. Maar daar gaat het nu niet om. Wij gaan nu genieten van de muziek, of zijn aan het genieten van de muziek, zo ook de volgende. Hij heeft een nieuw album uitgebracht, een paar maanden geleden nog maar. Dus deze komt ook in mijn jaarlijst terug, hoor. Larry Fleet is het. En ja, alle songs die hij zingt, die gaan ergens over. Ik kan geen slechte song van hem vinden. En daarom was het ook niet zo moeilijk om daar deze song van uit te zoeken. Baseball on the Radio.

Je hoort nu een song van Leon Womack, die zij gezongen heeft van een album dat is getiteld Kin. Heel kort maar krachtig, Kin. Songs by Mary Carr en Rodney Crowell. En op dit album ook weer zo'n verzamelalbum die ik uit het kastje haalde. En dat is ook weer zo'n voorbeeld van sommige verzamelalbums zijn wel hartstikke leuk. En er staat heel mooi spul op. En verder doen daar nog mee Norah Jones, Vince Gill, Lucinda Williams, Roseanne Cash, Kris Kristofferson, Emmylou Harris en Rodney Crowell. En die hebben allemaal songs gezongen. En het zijn 10 tracks zijn dat op dat album. En daarvan hoor je nu dus Leon Womack, Mama's on a Roll. En dan gaan we het even hebben over Paul Overstreet. Nou ja, even. Paul Overstreet is een hele grote songwriter. Maar hij heeft ook hits van zichzelf gemaakt. En binnenkort wordt hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Vanwege zijn enorme invloed in de ontwikkeling van de country music. Maar zijn eigen song, zijn eerste grote nummer 1 hit, dat was de volgende. Daddy's Come Around. Ik denk dat je hem wel herkent.

Stijn. Hij is er trots op, hoor. Hij zingt over dat hij steeds meer ontdekt dat hij op zijn vader lijkt. En dat zijn toch heerlijke songs in de country music. Je hoorde Paul Overstreet. En ja, dat is niet alleen een artiest van zichzelf, maar hij heeft ook heel wat songs voor anderen geschreven. En dat levert ook allemaal grote hits, leverde dat op. En onder andere het nummer Forever and Ever Amen van Randy Travis. Maar ook bijvoorbeeld When You Say Nothing At All van Keith Whitley. Later nog eens een keer gedaan door Alison Krauss en Ronan Keating. En Some Beach van Blake Shelton. Ook een song van Paul Overstreet. En dan deze, die ken je waarschijnlijk ook wel. Kenny Chesney met She Thinks My Tractor's Sexy. Ja, dat zijn Paul Overstreet's songs. En in de tweede uur ga ik nog meer van hem draaien. Want het is te leuk om op de plank te laten liggen. En ik had het er al over Randy Travis. En deze song, die ken je vast ook wel. Maar deze heeft hij ook geschreven. On the Other Hand.

Randy Travis met zijn spiksplinter nieuwe song Fish On. Je kent het verhaal misschien. Randy Travis die een ernstige hersenbloeding kreeg zelfs. En daardoor eigenlijk niet meer in staat is om zelfstandig te lopen. En het zingen, dat wordt ook niet meer wat, heb ik begrepen. Maar er zijn natuurlijk altijd, bij al die artiesten trouwens, zijn er opnames die op de plank liggen. Die misschien zelfs wel vergeten worden. Vergeten juweeltjes. En die dan later alsnog worden opgepoetst en dan opnieuw worden uitgebracht. En dat is ook gebeurd met deze Randy Travis. Hij heeft hem zelf geschreven samen met zijn jarenlang vaste buschauffeur en vriend Ron Avis. En deze onuitgebrachte track die kwam ook uit die vaults, zeg maar. En hij heeft hem uitgebracht. En ja, de rest werd geschiedenis natuurlijk. En we gaan even door met Curtis Grimes. Kennen we die nog?

0: hij heeft dit album, of deze song uitgebracht op een album met 8 tracks erop. En dat heet Faith-Based Country, Volume 1. Volume 2 is er volgens mij nog niet, dus dat gaat waarschijnlijk nog komen. Maar hij schrijft daarin dat 100% van alle opbrengsten van dit album, die gaan ten eerste natuurlijk de kosten die moeten gedekt worden, maar alles wat er overblijft, dat gaat naar Christian Standard Bibles for Ten Finger. En dat is, ja, wat veel mensen die goed bemiddeld zijn in Amerika doen. Die zijn vrijgevig en die delen dat met elkaar. En dat doet ook deze Curtis Crimes. En mooi project. En de volgende song, dat is weer heel iets anders.
1: Uit de krochten van de country geschiedenis
2: hoor je hier een in the country klassieker.
3: Little Sparrow, Little Sparrow.
0: Eddie Arnold.

Heerlijk om een keer weer terug te horen. En als we toch in dat hoekje zitten met oude muziek, dan ook Merle Haggard nog maar eventjes. The Roots of My Racing.

weet dat ik heel veel mensen hier plezier mee doe. Met deze oude songs. Merle Haggard en Eddie Arnold. En er zijn er nog veel meer. En dan ga ik de komende weken ga ik er ook meer aandacht aan besteden. Ook mede naar aanleiding van de Country Music Hall of Fame. En de volgende song is een mooie afsluiter van uur nummer 1. Het is gewoon jammer dat het uur alweer voorbij is geraast. Maar we gaan nog een heel uur door straks. Dus ga niet weg. En geniet van de muziek. Bucky Covington met A Father's Love. Die staat toch wel in mijn top 10 hoor, deze song.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.
3: Dit is In the Country met Jan Theo van Hout voor country music at its best.
4: Een uurtje twee. Die openen we met heerlijke western swingen.

met Lonnie Spiker. The Way They Do It Down in Texas. En ik breek mijn tong er bijna over zo'n titel. Maar wel heerlijk om daar uurtje twee mee te openen. En die Lonnie Spiker kwamen we ook al tegen in het eerste uur van dat albumpje wat ik vorige week in handen kreeg. En geheel onbekend, maar er staat zulke leuke muziek staat daarop. Op het Heart of Texas record label. En we gaan door met een album, ook weer een verzamelalbum. Springsteen's Country heet dat album. En je gaat luisteren naar de Mavericks. All That Heaven Will Allow.

0: Mia Tucker.
1: You already stole the show.
0: Met haar ode aan Linda Ronstadt. Terug te vinden op haar album uit 2023, Sweet Western Sound.
2: Soms heb je van die songs die je haast nooit meer hoort. Dit is zo'n vergeten juweeltje.
0: Van de Dukes of Hazzard. Voor de oudere jongeren onder ons.

0: Dan ook nog maar even een stukje Tex-Mex music van Freddy Fender met Fichas Negras, als ik het goed uitspreek.
1: 1, 2, you know what to do.
0: En dan nieuw materiaal van Troy Charles, Wesley Godwin. Two Bees Gone.
1: I'm

Ja, van zijn nieuwste album is dit getrokken. En dat is een album wat vol met gospelsongs staat. En daarom komt er straks zometeen ook nog een Song of Faith and Inspiration voorbij. Van deze Charles Wesley Godwin. En dan even een lekkere song van Alex Miller. The Ones That Take Me Home.

0: Nou, zeg nou zelf. Dat is toch heerlijke muziek. Alex Miller is de naam. Oftewel Alex E. Miller. Zo profileert hij zich ook wel. En dan doen we met Holly Tucker. Uit 2023 een album You're Gonna Know My Name. There's grace for that.
1: You can have faith and still ask the questions.

ik zit even te luisteren naar deze muziek. Nou, het is eigenlijk pure bluegrass. Dus die gaan we ook nog eens een keer draaien in Enjoying Bluegrass. En luister daar ook eens naar. Mijn andere programma waar ik zo trots op ben. En dan door met Lainey Wilson en John Mayer. Na twee inspirational songs. Even wat meer filosofisch.

en als ik nog eens even goed luister naar de tekst van deze song van Lainey Wilson en John Mayer, ja, dan zingen ze over een aantal zaken die eigenlijk onmisbaar zijn in het leven. En ja, dat heeft dan ook weer een dubbele lading nog meegekregen. Want de song die draait eigenlijk allemaal om kleine routines die je helpen je leven op orde te houden. En het is eigenlijk ook een metafoor voor de dingen die je altijd bij je moet hebben. Ja, zoals een phone, keys en wallet. Ja, geld. Nou, in ieder geval, we gaan door naar de volgende song. En die is van de formatie Bottomland. En ik had er nooit van gehoord, maar ik heb er eens naar geluisterd. En ik zeg, welkom in het land van de New Country. We are about to break up.

ook dit album kreeg ik vorige week in handen van Curly Williams and his Georgia Peach Pickers. En ja, als daar de digitale sound van Bear Family Records overheen is gegaan, dan klinkt het eigenlijk opmerkelijk fris en zonder gekraak en getik. En misschien mis je het wel een beetje, maar ja, uiteindelijk gaat het om de muziek. En je hoorde achtereenvolgens de volgende song, Fiddling Boogie, en dan Mississippi. En dan als derde en laatste de Texas Swing. Maar er staan nog veel meer nummers op dat album. Dus wellicht dat we die er nog wel eens een keer weer bij gaan pakken. En het volgende gaan we draaien. Dat is van Art Johnson. Het zit al een poosje in mijn collectie. En ik was het eigenlijk helemaal vergeten. Maar ja, het is ook maar één album van uitgebracht. Zover als ik het kan vinden, terug kan vinden. Art Johnson heet hij. En de titel van het album is Uncle John's Farm. Ja, nou, dat soort titels daar vallen wij op, hè? En deze song, ja, die kunnen we niet vergeten. Corn and Taters.

Een heerlijk samenspel van gitaar en mandoline. Prachtig. Nou, en ik heb eigenlijk even getwijfeld of ik hem nou in the country moest draaien of toch nog in Enjoying Bluegrass. Nou, het is in the country geworden en ik heb daar geen spijt van. Heerlijk, leuke muziek. Corn and Taters van Art Johnson. Het komt uit Californië. En dan gaan we luisteren naar een new country song uit 2024 van Dasha. En de titel die is, de song is getiteld Mimo. En ja, het is eigenlijk gewoon een soort van assertieve houding van de zanger. Omtrent, ja, je moet oppassen. Je krijgt nog een laatste kans. En anders dan is het afgelopen met ons. En daar gaat deze song over. Dasha.

er nog wat weer gehoord deze twee uur in de country. Honky Tonk, traditional, western swing. Heel erg oud. Tot deze Texas Red Dirt van Paul Overstreet, Roger Krieger en Kevin Fowler. En ik laat je alleen met Justin Russell, My Fishing Song. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.